FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Thank you very much. Who was here last night then? And you'll know what this one is then.

het erom gehad. Rustig maar.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde, ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, kortweg COA, neemt verschillende maatregelen rond het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk, nu de opvanglocatie naar verwachting een jaar langer open blijft. Dat maakte burgemeester Jeroen Joon bekend tijdens een commissievergadering. Het COA heeft toegezegd de opvangcapaciteit terug te brengen van 800 naar 750 plaatsen door alleenstaande minderjarige asielzoekers over te plaatsen naar een andere locatie. Daarnaast wil de organisatie meer gezinnen in Harderwijk opvangen, extra camera's plaatsen en de inzet van straatcoaches voortzetten. De kosten hiervan worden door het COA gedragen. Inwoners van Ermelo die willen bouwen of verbouwen en van wie de plannen niet passen binnen het omgevingsplan, kunnen voortaan terecht bij een ruimtecoach van de gemeente. Met de ondersteuning wil de gemeente initiatiefnemers helpen bij het voorbereiden van een conceptverzoek. Bij een bouwplan dat afwijkt van het omgevingsplan moet worden aangetoond hoe rekening wordt gehouden met verschillende belangen, zoals die van omwonenden, natuur, verkeer en bedrijven in de omgeving. De ruimtecoach begeleidt inwoners bij het opstellen van een goed onderbouwd verzoek voordat de gemeente een besluit neemt. En tot slot, in Ermelo hebben de formateurs maandag het coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord met de titel Ermelo op koers, dichtbij en met aandacht voor elkaar wordt gedragen door CDA, 1 Ermelo en de ChristenUnie, die daarmee hun samenwerking voortzetten. De coalitiepartijen zetten in op het behoud van een gezonde financiële positie, de bouw van meer betaalbare woningen, samenwerking met defensie en extra aandacht voor klimaat, duurzaamheid, mobiliteit en de openbare ruimte. Om die ambities uit te voeren wordt het college uitgebreid met een vierde wethouder. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteert.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey,

0: Een hele goeiemorgen. Het is 1 juli, de eerste dag van de zevende maand. Dus feitelijk kan je zeggen dat iets over de helft van het jaar zijn. Misschien qua dagen dat het nog wel meevalt, ook nog zelfs. Maar hoe dan ook, we hakken vandaag het jaar doormidden en de week doormidden.
1: Hey, Stijn,

En als je dan kijkt dat de eerste helft even drie maanden van 31 dagen. En de tweede helft is juli, augustus, oktober en december. Dat zijn er vier. Dus feitelijk hakken we vandaag inderdaad het jaar middag. En niet gisteren.

Oftewel, om het straks te zeggen, om 12 uur is de week doormidden geraakt. Of het jaar doormidden geraakt. Ja, precies dat. En nou, daar gaan we hard aan werken. En dat doe ik niet alleen. Natuurlijk, vanaf zaterdag. Vanaf 8 uur is Trace erbij. En nou, dan gaan we zien wat deze woensdag ons brengt.

voor de snoesnummers. Ik kon geen keuze maken tussen. Nou ja, deze artiest. Gordon Lightfoot en Gordon Lightfoot. Dus we beginnen meteen met een dubbel.

Ja, en het volgende nummer is dan eigenlijk best wel heel toepasselijk. Het is een dubbelplaatje, ik zei het er al bij, ik kon geen keuze maken. Maar de Sundown, oh nee, dat is helemaal niet toepasselijk. Dat had vanavond gemoeten, niet nu. Dat is, dit heet Sun Up. En niet Sundown. Ach, ik begin meteen alweer met een blunder. Jongen.

Zo, en daarmee hebben we de snoesnummers gehad en... Dat hebben we dus, de snoezers hebben we dus gehad. Dat betekent dat we overgaan naar de ochtendgymnastiek. En die komt ook van Nederlandse bodem.

Zo, dat was de ochtendgymnastiek en die werd verzorgd door de Golden Earring natuurlijk. Hè. Dus dat kunnen we gevoeglijk melden. En dan stomen we nu alweer af richting het weerbericht. Maar we hebben nog 10 minuten en we hebben ook de eerste verzoekjes al binnen. Deze komt van John Zutico, Andrea Bocelli. En wat heeft Bocelli te melden? Hij heeft natuurlijk iets te melden, maar wat? Nou, kom maar, Andrea dan. Andrea? Hallo?

Ja, en dat brengt ons dan alweer bij het weerbericht van vandaag. Ja, dat gaan we eens even bekijken en dan hebben we meteen daarna alweer een verzoekje. Maar eerst even naar het weerbericht. Zonnige periode, maar ook wolken en vooral in het oosten en noordoosten. Kans op een enkele bui. Het wordt toch nog 26 graden op de Veluwe. En de wind is daarbij west tot zuidwest, zwak of matig 1 tot 3 boven. Overdag geleidelijk noordwest, matig of 4 boven. Dan de komende 5 dagen. Eens even kijken. Oh ja, nu is dat hele mooie dagelijkse gemiddelde. Is naar de Ratsmodee. Morgen wordt het 21 graden, s'nachts 14. Vrijdag 22, s'nachts 12. Zaterdag 24, s'nachts 12. En zondag 22, s'nachts 16. En maandag 22, s'nachts 15. De kans op neerslag in procenten. Donderdag 30, vrijdag 0, zaterdag 0. Zondag 25 en maandag 35. En de kans op zon in procenten 55 morgen. En vrijdag 85, zaterdag 80, zondag 60 en maandag 50. Nou, daar moeten we het mee doen. En dan moet Erik Ras het ergens mee doen. Gijs die schrijft, nee Gijs niet, Gert. Gert schrijft Streets of London voor Rassie. Hij weet wel waarom. Nou Rassie, jij weet wel waarom. Hier, daarom.

0: something to make you change your mind.
1: Nou, hier Ralph Mattel, McDell, die heeft zinloos lopen zingen. Ja, want eens even kijken. Erik die zegt, nou, ik zou niet weten waarom. En Gert weet zelf ook niet waarom. Nou, dat is dan wel heel apart. Want Gert die schrijft, wil je dat voor Erik draaien? Gert wilde de Streets of London voor Rassie. Hij weet wel waarom. Nou, en hij weet het niet en Gert weet het ook niet schijnbaar. Nou, er wordt door Gert momenteel wat geschreven, zo te zien, dus dat wachten we maar even af. Want Erik Ras komt weer met een lijst van zijn klusteam en per persoon. En dan zie ik een nieuw iemand. Voor Bram, die is nieuw. Gert reageert. Ja, hij is erg emotioneel tegenwoordig, dus hij ontkent het nu. Maar ik merk het dan wel weer. De tissues gaan alweer heftig rond daar op de bouw. Ja... Goed, maar Erik Ras heeft dus een aantal platen aangevraagd en voor zijn collega's. Hij zegt, Bram die is nieuw. Dus nou, dan beginnen we met Bram. Bram, welkom bij het klusteam Erik Ras. Ik weet niet of je daar heel blij mee moet zijn. Ik heb er nooit in gezeten, dus even voor hetzelfde geld. Is het een feest? Is het een paleis? Is het een paradijs? Of voor hetzelfde geld is het een beetje het Nederlands elftal? Ja, je weet het niet, hè? Maar een verzoekje van jou is deze.

0: Ja, en dan gaan we meteen door met een verzoekje van Victor. En dat is, even kijken, waar heb ik hem gelaten? Oh ja, hier, voor Victor.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!

Ja, en dat was dus voor Victor, want die komt ook uit Ecuador en die ligt er dus ook uit Ecuador nu. Net als Nederlands elftal. Nou, Victor, kunnen we de hand schudden, wij liggen er ook uit. En deze is voor Gijs.

Zo, wat was die Wilma nog naïef. Bro, jongens zijn alleen maar interessant. En zijn alleen maar aardig totdat de buit binnen is. En dan is het afgelopen met de verwennerij. Maar ja, zij was nog heel naïef. En dan hoor je op een gegeven moment ook dat ze zelf ook wel de kantjes eraf liep. En dan vraag ik me toch af, die vader Abraham, die heeft toch een hele slechte invloed gehad op al die kindsterretjes. Ja, en dan hoor je de tekst en dan denk je, vader Abraham, je had beter Nederlands kunnen leren. Wat een tekst is het. Als je verliefd op een jongen bent, is het net of je hem heel lang kent. Wat een raar verhaal. Als je verliefd bent op een jongen... Nee. En dan zijn er een heleboel andere zinnen. Nou ja, laat waaien, man. Laat waaien. We gaan de lijst afmaken. Gert van het klusteam, die wil ook een verzoekje horen.

Ja, en dan blijft natuurlijk de baas van het clubje over. Of de frontman of de kartrekker of de tiran. Ik weet niet hoe die genoemd wordt allemaal in het team. Maar de naamgever van het Erik Ras klusteam. Erik Ras, die heeft natuurlijk ook een verzoekje. En daar sluiten we dit uur dan mee af. En dan is het ook alweer tijd voor het nieuws. Voor alle mensen die denken, oh, daar wil ik ook wel even een aantal verzoekjes indienen. Of heb je andere mededelingen of dingen die je kwijt wil. 06-8309-8309, dat is het WhatsApp-nummer. Alleen om te WhatsAppen, niet om te bellen. 06-8309-8309. Als je zegt van, ah, ik bel graag en dan kom je ook in de uitzending. Dan is het 0341-360148. 0341-360148. Of je mag mailen studio@veluwefm.nl, studio@veluwefm.nl. En dan hebben we nog de mogelijkheid om langs te komen. En dat doe je aan de Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
4: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
5: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
6: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
7: Wordt een lange reis.
6: Ja, een paar uurtjes erbij.
3: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
8: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
3: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan anders op de A12 Arnhem-Utrecht. Voor Maarsbergen, een file van 3 kwartier, komt door bergingswerk na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Die file begint bij Wageningen. Ook is het druk op de N224 Arnhem-Zeist tussen Ede en Veenendaal. 4 kilometer, je bent 20 minuten langer bezig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, dan weet je het, ze zitten weer en dan ruikt het hier weer naar kokos. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, nee, het is weer aangenaam hier.
0: Ja, toch? lekker ja. Lekker koel, cool, hè?
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Ja, ik denk misschien vind je het wat koud, want het is wat kouder buiten
1: nee,
0: natuurlijk.
1: Nee, maar het is heerlijk.
0: Ja, toch? Ja. Ja.
1: En als het te koud wordt, dan doe ik wel een of ander vest aan of zo. Okay. Weet ik niet, heb ik niet bij me, maar dat zoek ik door.
0: Ja, dan denken we dat ik er maar bij.
1: Daarom.
0: Okay. De geest is sterk.
1: Ja, daarom. Nee, maar het is helemaal prima zo.
0: En de kokoslucht is weer heerlijk.
1: Het is ook een, weer aanwezig, lucht. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ik waan me in een bad, pina colada. Oh, heerlijk.
1: Nou, dus, ik blij dat ik jou een plezier heb kunnen doen.
0: Ja, maar altijd als je die kokoslucht op hebt. Ik heb het alleen een paar keer niet meer genoemd. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dat is toch wel heel erg lekker.
1: Ja.
0: En als je, ja, ik bedoel, ja. Je moet ook de positieve dingen van het leven ook omarmen. En
1: ja, zo is dat ook. Ja, oké.
0: Okay. Hoe was je week?
1: Mijn week was een beetje, ja, wel rustig. Maar ik had tandarts en mondhygiëniste en de suikertante. Dus ik was wat dat betreft wel bezig.
0: Oh,
1: maar geen gaatjes en alles bij het suikertante was ook alles prima. Dus ik hoef bij een heleboel niet, voorlopig niet terug te komen.
0: En heb je ook nog suiker om toevallig?
1: Nee, was dat maar waar.
0: Ja. Ik zag, als je tegenwoordig bedoel, dan kan je afspraak maken op Jansdal. En dan stond er altijd bloedprikken, nuchter, bloedprikken, niet nuchter.
1: Ja.
0: Tegenwoordig kan je ook, is er een derde item bijgekomen? Ja, je ziet hem niet aankomen. Wat denk je wat voor een derde mogelijkheid je hebt?
1: Ik zou het niet weten.
0: Om een afspraak? Een tandprikken. Dus je kan een afspraak maken voor bloedprikken nuchter. Een afspraak voor bloedprikken niet nuchter. En een afspraak om een tand te trekken in het ziekenhuis.
1: Nou,
0: is
1: ja.
0: Dat apart toch, of niet?
1: Ja, nou.
0: Nou, echt wel grappige dingen.
1: Ja.
0: Nou.
1: Maar ja, goed, oké.
0: Okay.
1: Ik was al lang blij dat ik van alle ellende wat dat betreft vanaf ben.
0: Ja, dus je kan voorlopig weer vooruit. Wanneer heb je weer nieuwe APK, over een jaar of zo?
1: Dat heb ik nou net gehad.
0: Ja.
1: Maar gewoon voor mijn diabetes, dan moet ik in oktober moet ik één keer in de drie maanden voor
0: komen. Ja, maar als je maar op zapoze manier gebruikt, elke keer een maand uitstellen, dan kan je zeggen, één keer in de 13 jaar hoef je niet te gaan. Hè?
1: Ja, kan ook.
0: En hoe was je verrassingsmaaltijd?
1: Ja, die was er niet. Want ik vandaag weer.
0: Oh, oké. Okay,
1: ja, en ik zou vrijdagavond in de schouw zou ik naar de, hoe heet dat ding, barbecue.
0: Ja.
1: Ging ook niet door wegens de hitte. Dus ik moest allemaal zelf dingen bedenken.
0: Hoe wilden ze dan vlees warm krijgen zonder hitte?
1: Ja, dat snap ik ook niet.
0: Ja, nou ja, goed. Dus je krijgt eigenlijk te horen in de schouw van, je moet alles zelf doen. Je zit eigenlijk in een, laten we het leven makkelijk maken. En dan moet je op het laatste moment krijgen te horen, je ziet maar hoe je aan eten komt. Het barbecue gaat niet door.
1: Het barbecue ging niet door. En dat is één keer per jaar. Dus,
0: dus moet je weer een jaar wachten.
1: Moet ik weer een jaar wachten. Ja, goed, oké. Okay. Ik kom niks tekort hoor.
0: Maar dat doen ze dan niet van, nou, we stellen de week uit.
1: Nee, ze doen wel één keer in de maand meestal, of in de twee maanden, een buffetavond en dan is er wel wat. Maar nu, dit was dan, ik denk, voor de zomerafsluiting, of tenminste dat de zomer eraan komt, of er is, dat was de barbecue. En ik had me er netjes voor op laten geven door de buurvrouw, want die ging ook. En toen hingen overal aanplakbiljetten dat het niet te doorging. Wegens de hitte. Nou ja, wegens de hitte was een heleboel.
0: Ja, het was voor de eerste keer een barbecue waar je geen aanmaakblokjes voor nodig hebt, want het was al warm zat buiten. Ja. Maar dan gaat het niet door.
1: Nee.
0: Zo'n instelling als de schouw, daar wonen natuurlijk allemaal mannen en vrouwen bij elkaar. Wordt er nog een beetje op elkaar gejaagd?
1: Nou, ik heb er niet het idee. Ik denk. En nee, ik weet het niet. Er zijn er ook echtparen die er wonen.
0: Ja, maar dat zegt natuurlijk niks.
1: Nee, dat zegt niks, maar dat bedoel, want juist daarvoor moet je oppassen. Hè?
0: Nee, maar ik keek naar het eerste nummer van jouw lijst en daar stond Who's the lady with my man? Ik denk, oh, wacht even.
1: Ze heeft een idee.
0: Dat zijn ervarings.
1: Ik weet, er zijn er wel hoor. Er zitten wel scharreltjes bij, maar die zijn dan alleen.
0: Die zijn alleen.
1: En die gaan dan aan het jagen.
0: Achter getrouwde mannen aan.
1: Of weduwnaar.
0: Ja,
1: weduwvrouwtjes.
0: Suikerroompjes.
1: Suikerroompjes. Ja, nou. Ik heb er nog geen één ontdekt.
0: Nee, nou, dan gaan we in ieder geval luisteren naar het liedje.
1: Ja, laten we dat maar doen.

0: tegenwoordig doen ze hele andere dingen. Hè. Ze is in badplaatsen. Te plassen in bad en zo, dat soort dingen.
1: Maar ja, dat, ze is ook aan de been geopereerd of zoiets, of aan de heup, weet ik veel.
0: Patricia Pai, hè?
1: Ja, en toen is ze gevallen en dat is allemaal misgegaan. En ik geloof dat er kerel er van tussen is en het gaat niet zo goed met haar.
0: Oké, nou ja, ja.
1: Maar daarom dacht ik, laat ik er even in de belangstelling zetten.
0: Nou, bij deze is dat goed gelukt. Dan gaan we even kijken, want iedereen is blij met jouw belangstelling. En andersom natuurlijk.
1: Oh ja.
0: René die zegt, goedemorgen Bas en Therese. Therese, ook gezellig om jou weer te horen erbij. Verder ben ik blij, Therese, zoals je zegt, dat je van alle ellende af bent voor je. Nou. Ja,
1: dat is ook heel fijn. Dankjewel, René.
0: Nou, dat is één. Dan zegt zelfs Japo, die zegt... Goedemorgen, hier zijn we ook met z'n tweeën vandaag met René. En raad eens waar hij vandaan komt, Triske.
1: Nou, zeg het eens.
0: Nou, je moet raden.
1: Ik moet raden. Het zal uit Brabant zijn.
0: Ja, ja. Kan je nog specifieke gokken?
1: Ja, misschien wel uit Tilburg.
0: Nou, we gaan het afwachten. Ja. Tilburg is het antwoord, is dat juist. Dan Bart Vis, die zegt... Goedemorgen Bas en Therese. Leuk om jullie weer te horen.
1: Nou.
0: En Erik Ras, zelfs namens het hele BKR-team... Morgen Therese ook namens het BKR-team.
1: Nou. Helemaal. Jullie, dat BKR-team... Wat is dat eigenlijk?
0: Ja, dat is een bouw- en klusteam.
1: Een klusbedrijf of zoiets.
0: Ja, ze zijn aan het bouwen op Veldwijk. En dat doen ze met een groepje. En dat,
1: maar ze luisteren wel naar ons.
0: Ja, nou ja, luisteren. Nou ja. Ze krijgen het mee, maar ze gehoorzamen niet hoor.
1: Oh nee, dat had ik ook helemaal niet verwacht. Maar ik vind het ook...
0: Nee, maar je moet wel goed luisteren. Weet
1: ja,
0: wel,
1: ik zal wel een beetje luisteren.
0: Ik bedoel, dat luisteren, dat kan je op meerdere manieren uitleggen natuurlijk.
1: Ja, daarom. Nou ja. Maar BKR-team ook een hele goede morgen vanaf deze kant. Ja.
0: We hebben...
2: Alweer een winnaar! Een gouden polshorloge!
0: Want je had het goed geraden volgens El Japo.
1: Oh jee, en ik
0: helemaal
1: moest
0: juist Tilburg.
1: Oh, gosje toch.
0: Ja.
1: Ik moest nodig een nieuw horloge, dus dan heb ik dat nu gewonnen.
0: Heb je dat nu gewonnen? Ja. En misschien even op zijn Tilburg zijn groet kan brengen aan... even kijken aan wie is dat? René?
1: René, hey René, we vinden dat jij er ook bij bent.
0: Oké, nou dat is een leuk taaltje.
1: Ja toch.
0: Dan gaan wij verder naar een volgend nummer van jouw lijst. En het jaar van de kat.
1: Ja, voor de mensen die van katten houden.
0: Ja, oh.
1: Ben jij een kattenmens?
0: Nee, helemaal niet. Okay. Jij?
1: Nee.
0: Oh, wat een nare beesten vind ik dat. Maar ja, ik had ooit een partner en die wilde per se een kat.
1: Ja.
0: Ja, en dan moet je kiezen hè.
1: Ja. De kat of de kat eruit of jij eruit.
0: Ja, en als je de kat eruit doet, ben je de poes ook kwijt.
1: Zo.
0: Dus dat was toen.
1: Je bent geradig bij de hand, hè?
0: Ja, nou ja.
1: Heb je beide handjes op vanochtend. Ja.
0: Nee, en dat was... Toen heb ik gezegd, ik wil of een knalrooie of een lapjeskat. Maar een gewone kat, dat trek ik niet.
1: Nee.
0: Die kat die heeft mijn hart gestolen.
1: Toch wel?
0: Ja. Als ik opstond uit bed, dan schopte ik hem per ongeluk altijd. Want dan lag hij daar weer ergens. Of ik trapte er bijna bovenop. En ik moest zo oppassen. Want ik denk, ruzie met de vrouw, dat wil je niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, en op een gegeven moment hadden we een hond en een parkiet. En die kat die wilde de parkiet vangen. En toen viel de kooi om. En toen werd de hond een pissing. En die ging weer achter de kat aan. En op een gegeven moment, de kat was weg. En mijn partner komt thuis. En waar is de kat? En ik denk, oh nee, nou voel ik de bui al hangen. Die denkt dat ik hem om zeep geholpen
1: heb. Ja.
0: Dus, maar wat bleek, die was dus de avond ervoor dat ik was wezen stappen, zeg maar, meegegaan naar de discotheek.
1: Ja.
0: En die zat nog besteed. En toen ben ik door de achteruitgang weggegaan daar. Ja. En hij zat nog bij de vooruitgang. Dus ik ging naar die discotheek en dan zat die kat daar voor de deur.
1: Nog steeds?
0: Nog steeds.
1: Ja.
0: En hij ziet mij en hij komt op me afgerend en springt zo tegen me op de schouder. Ja, toen kon hij niks meer fout doen.
1: Nee. Die kat was trouwens een hond.
0: Welke kat?
1: Die kat.
0: Nee, dat was een kat.
1: Ja.
0: Oh, was
1: die
0: trouw
1: was
0: een
1: trouw
0: hond.
1: Als een hond.
0: Oh nee, ik verstond, die was trouwens een hond.
1: Nee, hij was zo trouw als een hond.
0: Ja, precies. Ja. Dat werd hij ook. Nou ja, en toen kwam er een... plotseling zat er nog een kat in ons raam. En dat was weer een rooie. Dus ik denk, krijg nou wat. We hebben twee rooien, maar twee rooie katten bij elkaar. Probeer het maar niet. En die kregen we naar de partij oorlog. Nou, het was een bruisend leven, laat ik het zo zeggen. Maar
1: rooien, dat zijn meestal katers, hè?
0: Ja, in dit geval waren het ook katers.
1: Ja, en die gaan wel vochten.
0: Een nieziekte had hij, dus dat was ook nog gevaarlijk ook nog.
1: Oh jee.
0: En die kat die kwam dan op een gegeven moment mij cadeautjes brengen. Hè? Nou, dat moet je snappen. Hè?
1: Ja.
0: Dus hij kwam met een muisje.
1: Een muis, ja.
0: En dan gaf ik hem op zijn donder. En dan kwam hij met een konijn.
1: Oh.
0: Zo van, het schijnt dat als je katten niet bedankt, dat ze dan denken, oh, hij is ontevreden. Nou, dan vang ik even wat groters.
1: Oh,
0: dus toen kwam hij met een musje. Ah. Ook weer op de kloten gegeven. En hup, dan kwam hij met een duif aanzetten. Ik denk, wat is dit? Dus toen ben ik maar eens aan de katten. En die zei, je moet hem belonen, dan is het klaar.
1: Okay.
0: Nou, kat geknuffeld en fijn en leuk. Okay. En de duif in de pan en konijn erbij in. En zo van lekker, lekker. Nou, het was afgelopen.
1: Ja, toen was het over. Goh. En hoe ben je daar vanaf gekomen? Door de vrouw weg te sturen? Of,
0: Uiteindelijk zijn wij uit elkaar gegaan.
1: Ja, en zij heeft de kat meegenomen.
0: En zij is blijven wonen met de kat. Ik ben verhuisd.
1: Jij bent weggegaan.
0: Ik ben uiteindelijk weggegaan. Ja. Ja, dus toen was ik, maar toen was ik de honden ook kwijt.
1: Ja, maar zou je niet alsnog een kat willen dan?
0: Nee, ik wil... Nee.
1: Helemaal geen huisdieren.
0: Maar dan een hond. Maar nee, maar die katten heb ik gewoon
1: uitlaten.
0: Niks mee. Die kat heeft mijn hart. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarmee alle katten lief heb.
1: Oh,
0: nee, helemaal niet. Het blijven eigenzinnige beesten. Hè? Bedoel, een hond zal zeggen, wat ben ik blij met een baas die zo goed voor me zorgt. En een kat die denkt, wat moet ik wel bijzonder zijn, want hij doet alles voor me.
1: Dat is het verschil
0: in het karakter. Ja. Hè? Goed.
1: Nou ja, goed, oké. Okay.

0: En Badvis die zegt, ja, een hond heeft een baas en een kat heeft personeel.
1: Ja, maar dat is ook zo.
0: Ja, zo is het precies. Dus.
1: Je kan een kat ook weinig leren, denk ik.
0: Ja, maar ben jij een kattenmens dan?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Hond wel?
1: Ja, dat wel.
0: En wat voor hond?
1: Ik heb dus eigenlijk jachthonden.
0: Jachthonden,
1: ja,
0: oké.
1: Duitse staanders en dat soort dingen.
0: Oh.
1: Maar dat komt ook doordat ik als kind daarmee grootgebracht ben.
0: Okay.
1: Mijn vader die...
0: Oh, die was jager, hè?
1: Ja. En die richt ook zelf die honden af.
0: Okay. Dus,
1: en het waren meestal Duitsestaanders.
0: Duitsestaanders, ja.
1: Dus zodoende.
0: Ik heb er een beetje statisch beeld bij Duitsestaanders. Maar ik zal hem zo eens even opzoeken. Want ik moest eens denken aan zo'n Fox Terrier. Zo recht aan beest. Maar dat komt waarschijnlijk door staander, hè? Je hebt ook Friese staartklokken. Dat zijn ook van die staanders en zo.
1: Ja, ja.
0: Dus mijn dokter zei altijd tegen mij, als hij naar mijn kuiten keek, zo, stevige staanders.
1: Oh ja.
0: En dan dacht ik ook, ja, maar het zijn geen Duitse staanders hoor.
1: Nee, nee.
0: Ik heb nog even een nummertje van je klaarstaan, maar we gaan denk ik eerst maar eens de headlines erbij pakken, want daar is het dan weer tijd voor. Hè?
1: Ja, de tijd vliegt dus.
0: Ja, joh,
1: vliegt
0: het is
1: voorbij
0: half,
1: weer.
0: Half negen,
1: ja,
0: dus
1: zo moet je nagaan.
0: Het schiet helemaal op... Even verversen allemaal. Nou.
1: En dan komt het.
0: Nou, daar gaan we. Nederlands team weg uit Venezuela. 111.
1: Uitstelbox 3, stemming Eerste Kamer. 106.
0: Zeewater wereldwijd bijzonder warm. 130.
1: Invallen vanwege misbruik. EU geld. 129.
0: Jongen vergeten in Belgisch busje. 128.
1: Koeman stopt als bondscoach Oranje. 806.
0: Online racisme na missen van penalties. 105.
1: Eeneiige vierling in Veldhoven, 110.
0: Kind geboren in de VS blijft Amerikaan, 126. Nou, we beginnen altijd met 104, want er zit een abonnement op, die zit er niet eens bij. Maar we beginnen er wel mee. En mocht je nog iets willen weten, het hele bericht. En vooral toegevoegd met de extra waarde van onze vakkundige kennis en diepgang. Dan even het pagina nummer doorgeven.
1: Nou, dat is heel simpel, maar wij gaan er dan echt heel diep op in.
0: Ja, we gaan er heel diep op in en je krijgt een hoop informatie. En dat allemaal gratis, joh.
1: Zo is dat.
0: Wat wil je nog meer? Van jouw lijst.
1: Yes.

0: So now that was my Hey Hello, You're Such a Greatest Lover, and Hey Hello, You're Such a Greatest Thing.
1: Nou,
0: wat wil je dan nog meer? Zulke complimenten.
1: Ja, en dat op woensdagochtend.
0: Ja, precies.
1: Dat verwacht je toch niet?
0: Op de vroege morgen, man.
1: Nee, echt niet.
0: Dus we zetten even de volgende klaar. En er zijn al een hoop pagina's binnengekomen. Erik Ras en zijn team, ja, die vragen natuurlijk voor het hele team aan. Ja. En dan
1: die
0: weet je
1: die
0: wel.
1: Vraagt er zes.
0: Ja, precies. Ze zijn ook met z'n vijf of met z'n zes. Dus ja, dan ja. Krijgen
1: we... Dat doen we wel.
0: Laten we beginnen bij 104. Doe jij hem?
1: Ja. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land blijft nog tot zaterdagmiddag ontregeld, zegt ProRail. Eerder dacht de spoorbeheerder dat de storing tot donderdagavond zou duren. Het treinverkeer ligt stil doordat er maandag brand woedde in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. Doordat de sporen dagenlang niet worden gebruikt, moeten ze ook worden ontroest. Door de storing rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Ook de HSL kan niet rijden. De HSL naar Londen vertrekt uit Brussel. De HSL naar Brussel en Parijs rijdt van Amsterdam via Utrecht, wat een uur extra kost. Wat een gedoe!
0: Ja, maar als je in Nederland met rails te maken krijgt, dan ontspoort het hele land.
1: In het najaar ligt er blad op de...
0: Ja, precies.
1: In de winter zit er te veel sneeuw.
0: Ja.
1: Nu was het te heet, de afgelopen tijd. En nu dit weer.
0: Ja, en dan zijn de treinen te kort en dan te lang en dan te weinig en te laat en te vroeg en te...
1: Kunnen we niet een nieuwe maatschappij oprichten die wel rijdt en op tijd en noem maar op.
0: Ja. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, zo langzamerhand denk ik wel. Wat spoort er eigenlijk nog wel in Nederland?
1: Ja.
0: Niet zo heel veel.
1: Wij sporen nog.
0: Ja, wij hebben een beller.
1: We hebben een beller, ja.
0: Goedemorgen weer van de lijn.
2: Goedemorgen, tante Trace en Bas met Elisabeth.
1: Dag Elisabeth.
2: Dag, goedemorgen lieve schatten. Mag ik alsjeblieft een plaatje horen van Little Girl van die mooie muziek, want... Ik heb ze volgens mij een beetje de griep te pakken, weet ik.
1: Ach, nee,
0: de griepje te pakken met dit warme weer. Man. Ja.
1: Heb je op de tocht gestaan?
2: Ja, waarschijnlijk met die ventilatoren aan.
0: Ja.
2: Kom uit. Schelen,
0: of heb jij ze stiekem op de tocht gestaan met een of andere...
2: In de schuur, hè, weet je wel.
0: Ja, met Benny in de schuur. Ja, het is wel duidelijk. Hè. Dan wil je Little Girl horen, zeker.
1: Ja.
0: Nou, dat komt mooi uit, want sinds gisteren staat al mijn materiaal op Spotify en op YouTube-kanalen.
2: Ja.
0: Dus dan ga ik meteen even uitproberen hoe dat dan klinkt via Spotify.
2: Oké.
0: Hoe vind je die?
2: Super!
0: Nou, ik ga het voor je opzoeken en dan... lig je nu ook met koorts in bed?
1: Nee, met Benny.
0: Met Benny, met Benny. Oké, nee, dan
2: met
0: is het
2: goed. In bed. Nee hoor, ik lig niet op bed. Ik heb er gewoon aangekleed, whatever. En heerlijk op de bank, een peuk in mijn bek en...
0: Ik hoor het wel weer.
1: Jij geniet van het leven.
0: Ja, precies.
2: Ik geniet ervan. Hoor.
0: Een griepje valt wel mee, hoor ik wel.
1: Ja, dit...
2: Nou.
1: Heb je ook een glaasje rood erbij?
2: Nee, lief, ik zuip niet. Alleen maar koffie en water.
0: Ja, oké.
2: Nee, dat is echt waar.
0: Nou, wij gaan het voor je opzoeken.
2: Ja, oké.
0: Okay. Hey.

0: Zo, dat was mijn Grand Funk Railroad. Nu we het dan over het spoor hebben gehad. Some Kind of Wonderful. Nou, dat is hier in Nederland niet het spoor. Dus dan gaan we naar pagina 105. Of we die ook even willen voorlezen. Voetballers Justin Kluivert, Quinton Timber en Crescencio Summerville zijn op Instagram hatelijk en racistisch bejegend nadat ze op het WK penalties hadden gemist. De KNVB gaat daar melding van doen bij Meld Online Discriminatie. Bij Kluivert en Summerville zijn de reacties niet meer zichtbaar omdat ze de mogelijkheid om te reageren hebben uitgeschakeld. Op Timber's account staan nog tientallen racistische reacties. Voor de wedstrijd kreeg het meldpunt ook al tientallen meldingen van online racisme. Die gingen voor een deel over strafbare uitingen. Ook de KNVB-melding zal worden onderzocht. En van strafbare uitingen doet het meldpunt aangifte. Is dat sneu, hè?
1: Ah, zielig, man. Dat is gewoon wat klein. Kleinzielig.
0: Ja,
1: zulke
0: en
1: dingen.
0: Laf ook.
1: Laf, ja.
0: Het eerste wat ik had is dat toen die, even kijken, hoe heet die? Crescencio Summerville. Ja. Die gast die heeft zo'n indruk gemaakt. Dat was de ontdekking van Nederland.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: Doelpunten gemaakt, assist gemaakt en die nam een penalty. En het eerste wat ik dacht, maar oh, ik hoop niet dat hij nu gestraft wordt. In die zin
1: dat hij
0: als ontdekking de penalty mist. En hij mist hem. Oh, ik had zo met hem te doen.
1: Ja, dat is
0: en dan
1: ook zo.
0: Dit nog weer eroverheen.
1: Ja, ik weet wel, ik bedoel, ze moeten. In principe, ze zijn hartstikke teleurgesteld dat ze eruit liggen. Natuurlijk, dat is ook logisch.
0: Ja.
1: En dan al dat, die berg stront die je dan nog over je heen krijgt.
0: Ja, precies.
1: Ik bedoel, je moet dan ook wel stevig in je schoenen staan om dat tegen te kunnen.
0: Ja, want heel persoonlijk, mijn persoonlijke mening, dan denk ik, als er iemand kritiek verdient, dan vind ik persoonlijk Frenkie de Jong.
1: Ja.
0: Want dat vind ik zo'n gast die dartelt alsof hij over een catwalk dartelt. Zo van, zie mij zijn nieuwe kleding en ik heb ook nieuwe haardracht. En oh joh, dan loopt hij met een balletje een beetje rond. Maar echt vaart maken of druk uitoefenen of een beetje agressie in het spel, dat zie je bij hem niet. En dan kan je wel denken van, ja, hij heeft een mooie balbeheersing. Ja, dat zal, maar daar koop je dus niks voor.
1: Nee, daar koop je niks voor, want die bal die moet wel in dat netje. Hè?
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, tegen dat netje, ja.
0: Dus, nou ja.
1: Maar goed.
0: Hoe dan ook.
1: Ik hoop dat ze er gauw overheen zijn en weer gewoon de leven weer oppakken zoals ze het hadden. Ja.
0: En we pakken er bij de vinger van je lijst en daarna komt het verzoekje van Elisabeth.
1: Dat is goed.

0: smaakverwarring hartstikke groot was.
1: Ja, joh.
0: Maar ik kan het schelen.
1: Dat maakt niet uit, joh. Het is een lekker nummer.
0: Het is een fijn liedje. En ja, we zetten het verzoekje van Elisabeth even klaar.
1: Ja.
0: En dan eens even kijken dan, of we de volgende willen voorlezen. Doe jij hem weer?
1: Ja, de Eerste Kamer heeft een stemming uitgesteld over de zogeheten box 3-regeling. Daardoor is nog onduidelijk hoe vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggen en vastgoed. De Tweede Kamer stemde eerder morrend in met de wet. De Eerste Kamer is nog niet overtuigd, bijvoorbeeld over de vermogensaanwasbelasting. Die houdt in dat beleggers ook belasting moeten betalen als de winst nog in de aandelen vastzit. Zelfs coalitiepartijen VVD en CDA dreigden tegen het plan te stemmen. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt nu de tijd voor nieuwe voorstellen. Die kunnen dan eventueel als aanvulling op de wet via de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer.
0: Nou,
1: box 3, dat is de voor de rijke mensen, of
0: ja,
1: niet?
0: Dat is voor de rijke stinkers. Ja. Maar er zit ook wel een risico aan. Maar je kan wel geïnvesteerd hebben. Maar dat geld kan je ook allemaal kwijtraken.
1: Ja, dat kan je ook kwijtraken, ja.
0: Dus als je al belasting moet betalen terwijl het nog vast zit, dan zou het maar kunnen zijn dat je achteraf dus dat geld nooit meer terugziet, maar dat je er wel belasting over betaalt.
1: Ja, dat is...
0: Natuurlijk wel een dingetje, hè?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja.
1: En VVD, dat zijn meestal toch ook een beetje de rijkere mensen.
0: Die daar voordelen bij hebben. Ja, ja, inderdaad.
1: En die, ik kan me voorstellen dat die tegen het plan stemmen.
0: Ja, maar dat hebben ze zeg maar dreigden tegen het plan. En zelfs het CDA. Dus,
1: ja, ook dat.
0: Ja, dus ja. Wat dat betreft. We gaan het meemaken. Dan gaan wij nu naar het verzoekje van Elisabeth. Hij staat klaar voor het eerst via Spotify. Little Girl.

0: Nou, dat was hem via Spotify voor het eerst. Nou, niks meer aan doen, zou ik zeggen.
1: Nee, is toch prima?
0: Strikt erom, ja. Prima. Nou, dat is dan even mooi geregeld. En als mensen denken, oh man, die bent Special Delivery, Ermeloze Band. Even op Spotify kijken bij Special Delivery en dan het album Getting Up Late. En dan krijg je de Ermeloze Band... Special Delivery dus.
1: Was dat jij in of niet?
0: Ja. De zanger en de toetsenman was het. Dat was ik.
1: Oké.
0: En nou, dat, dan gaan wij naar de volgende pagina. Hij staat alweer klaar. Waar heb ik hem gelaten? Ja. Een kind geboren in de VS blijft toch een Amerikaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een streep gezet door een poging van president Trump om het geboorterecht aan te passen. Dat recht houdt in dat ieder kind dat in de VS geboren wordt een Amerikaans staatsburger is, ongeacht de verblijfstatus van de ouders. Trump wilde met een decreet voorkomen dat kinderen van illegale migranten de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Ook veel kinderen van mensen die legaal tijdelijk in de VS verblijven zouden erdoor worden getroffen. Het Hof wijst erop dat het birthright citizenship een grondrecht is en dat Trump dat niet zomaar kan inperken. Een lagere recht oordeelde dat ook al. Ja, de rechters gaan steeds meer tegen Trump in, hè?
1: Ja, natuurlijk. Het is toch ook geen wonder. Hij wil zoveel dingen veranderen en dat zijn geen verbeteringen.
0: Ja, precies. Daar worden de KFC-burgers ook niet meer goedgekeurd door hem. En de McDonald's-burgers. En dan hebben we echt wel een probleem. Want dat zijn wel lekkere burgers.
1: Ja, goed, oké. Okay. En wat moeten we ermee?
0: Ja, niks. Ze zoeken het daar maar uit. Wij hebben er gelukkig geen last van.
1: Nee, zeker niet.
0: Hoewel, als je veel op Facebook... Kijk jij veel op Facebook?
1: Ja, kijk wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus want of het komt dat ik berichten van Trump altijd even aanklik. Maar ik zie de hele dag die oranje snuit voorbij komen.
1: Ja.
0: En alsof ik,
1: ik noem het altijd de rattenkoppie.
0: Ja, het is een bijzonder tronie, laten we het zo maar zeggen.
1: En dat kapsel.
0: Ja, dat kapsel er nog eens een keer bij. En dat mondje, want Maxima die deed dat toen zo mooi na.
1: Dat zal niet de bedoeling geweest zijn dat gedeeld werd.
0: Ja, ik vond het mooi hoor.
1: Ja,
0: Maxima was een held op dat moment, voor mij betreft. Ja. Maar,
1: dat is ze toch wel.
0: Ja, goed. Ja. We gaan naar, wat ik al zei. Dat gezicht ken ik ergens van, dat oranje gezicht.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
2: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
3: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files nog in de regio. Onder meer de A1 richting Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes. 5 kilometer, 10 minuten. Dan de A1 richting Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. 5 kilometer met een kwartier. En tot slot de A50 naar Apeldoorn. Vanaf Loenen file rijden tot aan Apeldoorn zelf. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, daarmee hebben we het tweede uur alweer, derde uur alweer geopend van de Wereld Wordt Wakker. Het gaat allemaal van je rapmans weer. En daar is op zich niks mis mee.
1: Nee, dat is prima.
0: Want voordat het weet zitten we weer aan lunch.
1: Ja.
0: En wat heb jij voor de lunch op het programma staan?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Daar moet ik nog over nadenken. Het kan best zijn dat ik een bordje pap neem.
0: Een bordje pap?
1: Ja.
0: Nou, warme pap of koude pap?
1: Nee, dat kan alle twee. Dat ja, is gorte pap. Met stroop.
0: Hebba.
1: Heel lekker.
0: Gorte pap. Dat is met van die klodders, toch?
1: Ja, met
0: dat is van
1: gort.
0: Alsof je alles een keer overgegeven
1: ja,
0: hebt.
1: Ja, van de kots.
0: Ja. Oba, kotspap. Darren, nee, ja. Dankjewel.
1: Nou, maar het kan ook zijn dat ik vla neem met rozijnen en rum.
0: Vla met rozijnen en rum. Oh, ja. Dat klinkt al een stuk beter.
1: Ja, dus het ligt er een beetje aan hoe dat me buien straks.
0: Nou, we gaan eens even. We hebben nog een paar berichten die we nog moeten doen. Dus ja. Doe jij deze even?
1: In België is maandag een jongen van 12 uur lang achtergelaten in een busje. Hij werd naar school gebracht, maar viel onderweg in slaap en gleed van zijn stoel. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en vond men hem in de afgesloten bus. Volgens zijn familie was de jongen erg overstuur. Het busje was van hetzelfde bedrijf dat onlangs betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er nog twee incidenten bij die vervoerder. De school zegt dat er met het busbedrijf wordt onderzocht waar het is misgegaan.
0: Ja.
1: Nou, ik zou die samenwerking maar eens onder de loep nemen dan.
0: Nou ja, kijk, bedoel, het kan gebeuren als een jongen onderuit. Maar bedoel, ik...
1: Van 12 jaar. Ik
0: bedoel, wie valt er? Ja, als je van je kruk afvalt, dan word je toch wakker.
1: Dan word je toch wakker? Wat is dat voor een stom jong? Oh, sorry.
0: En dat ze daarvoor een ongeluk hebben gehad, dat heeft er dan niks mee te
1: nee,
0: maken.
1: Nee, eigenlijk niet. Maar
0: dat
1: ja.
0: Vond ik ook zo sneu bij het Nederlands elftal. Dat zijn ze, ja, tegen Marokko. En we hadden dat zo moeilijk met het overlijden van een kind van... En dan denk ik, die ellende erbij halen. Nou, heeft er niks met voetballen te maken.
1: Nee, het is erg zat voor die man en ja, dat zijn kindje overleden is.
0: Maar dat ze dat dan als aanleiding
1: afschuiten was alsjeblieft
0: uit. Die heb je gewoon slecht gevoetbald, klaar.
1: Ja, nou, maar ik vond dat, ik heb gekeken, want ik was om 4:30 wakker. Ik moest even een plasje doen. En toen, ik heb televisie op mijn slaapkamer. Dus ik denk, ik kijk even, want ze waren om 3:00 begonnen.
0: Ja.
1: Nou, het was net het doelpunt gevallen. Dat heb ik net meegekregen van Nederland.
0: Ja.
1: Weet je wel? Dus toen dacht ik, nou, en dan ga je nog, dan blijf je wakker en dan ga je nog verder kijken en zo. Maar toen werd die verlenging, en dat was dan die tweede gedeelte, wat speelde die Marokkanen laf?
0: Marokkanen voor je laf spelen?
1: Ja, in het tweede gedeelte. Steeds alleen maar naar elkaar overspelen.
0: Ja, nou ja, broer.
1: Ja, dat hoort bij het spelletje natuurlijk. Maar Nederland deed er ook niks aan.
0: Nee, dat bedoel ik.
1: Probeer dan in te grijpen en hoe dan ook.
0: En ze hebben op een gegeven moment toch even dat doelpuntje gemaakt, de Marokkaan. Kijk, Nederland deed helemaal niks. Die hadden me af. Nee. Ik heb de eerste helft gekeken, ik ben naar bed gegaan. Ik denk, kijk, de tweede helft niet eens.
1: Nee, ik heb de tweede helft dus gezien omdat ik moest plassen. Ja. Laat ik het zo zeggen.
0: Maar
1: dat is gewoon zo. Toen was het net 4:30 of zo. En toen denk ik, oh, ik kan wel even kijken. Misschien is het al wel afgelopen. Maar goed, nee.
0: Niet.
1: Ze waren nog volop in de weer. Maar het was ook... Ik vond het niet om aan te zien.
0: Nee, dat was het ook niet. Nee. Marokko was gewoon beter en sterker en slimmer en op alle fronten Nederland. Ja. Vet voor haar.
1: Alleen begrijp ik niet waarom ze dan na zoveel hier in Nederland zoveel ellende moesten maken.
0: Dat doen ze altijd. Hè?
1: Ja.

0: Ik zit me net af te vragen. Ik denk, hebben ze dan vier guys, of vier dolls en twee guys, maar die kapsels, die lijken allemaal zo op elkaar.
1: Ja,
0: dus, goed.
1: En aan de hand is die ene guy met die ene girl.
0: Alleen verder gegaan. Ja, Grant en Forsythe.
1: Ja, en toen, maar die, toen is die ene, en is over, die man is overleden.
0: Oh, is hij al dood?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, ja, dat kan gebeuren, hè?
1: Ja.
0: Dat doen ze.
1: Ja, zo doen ze dat.
0: Ja, en Gert-Jan die zegt, in slaapvallen in een busje opgesloten zitten, dat gebeurde vroeger ook. Alleen nu is het nieuws, er is niks belangrijks te melden. Nee, precies. Nu zijn we weer van, oh, wat is het erg. Hier moeten we toch ook wel een landelijke actie ondernemen met de regering. Moeten naar kijken, want de Eerste Kamer ook. In slaap van in busjes, dan moeten we zien te voorkomen.
1: Ja.
0: Echt zo'n geneuzel heb je tegenwoordig.
1: Ik vind het hele bericht een beetje raar. Hè? Want wat je net zegt, een jongen van 12, die valt van zijn krukje of van zijn stoel af en die wordt niet wakker.
0: Nee. Ja, en dat kan. Ik bedoel, de jeugd tegenwoordig is s'nachts druk met allerlei criminele activiteiten.
1: Ja, dus, maar van 12 jaar.
0: Ja. Ze zijn er al van 8 die met pistolen rondlopen en cocaïne dealen. Dus alles is mogelijk. Ja. Dus waarschijnlijk heeft hij gewoon heel diep geslapen.
1: En hij is eraf gevallen, van zijn stoel gevallen.
0: Ja.
1: En is gewoon verder gaan slapen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ja, en dan zeggen ze, ja, hij was erg overstuur. Ja, waarvan dan? Hij heeft geslapen.
1: Ja, daarom. Nou, hij had het niet eens in de gaten.
0: Ja.
1: Het is dat de school belde dat hij niet aangekomen was.
0: Ja.
1: En als ze dan gaan kijken wat er dan is.
0: Ja, dat is ook wat. We missen een leerling.
1: Hoe kan dat nou? Laten we eens even bellen.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Goed, eens even kijken. We hebben nog een gewoon luie donder, zegt ze.
1: dat zal het zijn.
0: Ja, precies. Dat. Ja, en... Overstuur, dat had je gewild. Nee, je lag onder de bank, man.
1: Ja.
0: Je had overstuur gekund ervoor in de
1: bus.
0: Ja,
1: dat had gekund, dan hadden ze je wel gezien.
0: Is dat nou zei je op school, er is weer een luie donder aangetroffen.
1: Ja.
0: Of op het nieuws, een luie donder die weigerde naar school te gaan.
1: Zoiets,
0: en zich verstopte onder de banken in de bus.
1: Ja, oh ja.
0: Dat ze dat nou eens gingen doen. Maar nee, we gaan dat allemaal pamperen. Pamperen en nog eens pamperen.
1: Pamperen, ja.
0: Goed, eens even kijken. Waar zijn we aan toe? We zijn aan het volgende nummer, want ik had van alles klaargezet. Maar er komt ook weer allemaal niks van terecht ook weer.
1: Jawel, komt goed. Alles komt goed.
0: Eens even kijken, ja, die heb ik al gehad. Nou, dan doen we deze eerst even.

0: Zo, groeven we maar dan met My Friend. En ik weet niet waar ik hem... Oh ja, daar heb ik hem gedraaid. Ik zat te kijken welke player had ik daar dan weer voor gebruikt. Maar dan moeten we zelf nog even kijken, Trey. Zat er bij jou nog?
1: Ja,
0: voor jou
1: 107.
0: Nog een, 107.
1: Vaak te veel PFAS in moedermelk.
0: Ja, jihadist en...
1: Ja.
0: Nee, dat is het verkeerde bericht.
1: Dat is het verkeerde, ja.
0: Nou, dan...
1: Dan moeten we even wachten.
0: Dan moeten we even kijken waar hij dan zit. Nederlands team weg. Hey,
1: dat is, hij is er weer af.
0: Nou, dan gaan we even verversen.
1: Ja, hier heb je hem.
0: Hier heb je hem weer. Maar even kijken. Nee.
1: Hij doet het nog niet. Misschien straks.
0: Misschien straks. Oh, wacht even. Dat zeg ik hem wel. Kijk.
1: Ja.
0: Moedermelk bevat in 18% van de gevallen te veel schadelijke PFAS.
1: PFAS, ja.
0: Komt naar voren uit een onderzoek van het RIVM onder 1629 vrouwen in Nederland. In alle moedermelk werd PFAS gevonden. Een te hoog PFAS-gehalte in de melk kan schadelijk zijn voor baby's. Ze worden niet meteen ziek, maar het kan wel hun immuunsysteem aantasten. Daardoor kunnen ze sneller infectieziekte krijgen. In poedermelk zit veel minder PFAS, maar het RIVM-advies blijft om borstvoeding te geven als dat mogelijk is. Die bevat stoffen die beschermen tegen ziekte. Moeders die borstvoeding geven kunnen volgens het RIVM niets doen om de PFAS in de moedermelk te verminderen. Nee, maar bedoel, het is wel vaker gebleven als je bepaalde producten plastificeert. Dan wordt het alleen maar beter van.
1: Ja.
0: En dus geplastificeerde baby's, moeders hebben ook PFAS. Ja, we zullen er aan moeten wennen, want je kan er niks mee doen. Het zit in de natuur, het zit in de grond,
1: het zit overal. Ja.
0: Dus dan moet je maar PFAS op de plaats maken met al die wensen en zo. Dan heb je dat weer geregeld.
1: Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je borstvoeding geeft... En dan zegt iedereen altijd dat het het allerbeste is voor je kind. Ik weet niet, als je dan dit weer bericht dan weer leest, dan, of je dan... ik weet het ook niet hoor.
0: Nou ja, kijk, wij hebben hier een koffieautomaat. Eerder zetten we hier gewoon koffie met zo'n iPad. Nee, met zo'n koffiepad. Espresso of een ding. En tegenwoordig heb je keuzes. Je krijgt bij de moedermelk dadelijk ook. Je kan kiezen, dan neem je tapje 1 lekker aan de botox.
1: Ja.
0: Of tapje 2 lekker aan de PFAS.
1: Ja, zo.
0: Of pakje 3 aan de moderne chemische melk.
1: Ja.
0: Je kan alle kanten op.
1: Je kan alle kanten op. Ja. Maar ja, goed, oké. Okay.
0: Niet al te moeilijk over doen.
1: Nee, daarom. Maar ik vond het wel een interessant bericht.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar het staat eraan te komen. Ik bedoel,
1: natuurlijk.
0: Het zou gewoon gebeuren. We gaan naar het volgende plaatje. Van jouw lijst.
1: Yeah.

0: Frankie Goes to Hollywood. Een beetje oorlog maken daar, maar ja, daar zijn die Amerikanen goed in, hè?
1: Ah ja, joh. Ik bedoel, ze weten waar het over gaat, hè?
0: Ja, en hadden wij vanmorgen hadden we het even over katers en poezen en ja, weet ik allemaal wat. En daar heeft Erik Ras nog een verzoekje voor aangevraagd. Want, ja.
1: Ik ken dat nummer, ik vind hem wel leuk.
0: Ja, nou, dan gaan we dus naar luisteren.
1: Oké. Okay.

0: Ja, het is een beestenboel bij Erik Ras in de tuin.
1: Ja, als je dat zo hoort.
0: Ja, precies, want hij heeft ook kuikentjes rondlopen.
1: Ook
0: en dan
1: al.
0: Moet ik weer denken aan de vieze man van Verkoot en de Bie. Ja, ook altijd van de kuikentjes. Ja, een lekker kuikentje voorop. Lekker, een bonbon dat het nat wordt in je mond.
1: Ja.
0: Dat dus.
1: Dat, ja.
0: Heb jij veel Koot en Bie gevolgd?
1: Ja. Ja. Ja, ik vond ze wel leuk.
0: Ja, zo, ja. En als je het nu terugkijkt, dan hadden ze zo'n gelijk. 40 jaar geleden.
1: Ja.
0: Man. Ja, jammer dat ze niet meer bestaan als duo.
1: Dat is jammer.
0: Ja,
1: maar ja, goed,
0: Wim de Bie is al een paar jaar dood. En Kees van Kooten, die houdt zich volgens mij een beetje op de achtergrond.
1: Ja.
0: Maar zijn kids zijn ook wel weer aardig aan de weg aan het timmeren. Dus ach, dat gaat dan wel zo door.
1: Komt allemaal goed, jongens.
0: Maar nou even terug naar de tuin van Erik Ras.
1: Nou, laten we dat even doen.
0: Daar heeft hij ook een paar kuikentjes lopen.
1: Nou, die willen we ook even horen.
0: Ja, die wil hij bezongen hebben. Op de radio is een kuikentje.

0: Ja, en dan denk je met alleen maar een poes en een kater en een kuikentje en een krokodil dat het dan ophoudt bij Erik Ras. Maar nee hoor, die tuin die moest vol.
1: Ja.
0: En dan rijdt zelfs een trein rond langs alle hokken en zo. En, ja. En die komt dan ook bij een lief klein konijntje voorbij.
1: Oh, ja. Oh god.
2: Het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief klein konijntje.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja. Liefde.

neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja, lief.

0: En dan, ja, ja. Ja, ja. En in de hoek zat nog een laatste diertje.
1: Ik had heel graag gezegd dat uw zoon zich goed gedroeg. Dat hij alles wat hij hebben wilde eerst heel netjes vroeg. Ik had heel graag gezegd dat hij zoet heeft zitten spelen. En dat hij goed met andere peuters kan zonder te vervelen. Ik had heel graag gezegd dat is uw zoontje creatief, sociaal en ook heel grappig en vooral ontzettend lief. Maar laat ik nu maar zeggen wat ik werkelijk van hem vind. Mevrouw, het spijt me zeer, u heeft een kutkind.

Ik had heel graag gezegd, God wat ruikt uw zoontje fijn. Ik had heel graag gezegd, hij doet nooit een ander pijn. Uw zoontje slaat geen andere peuter zomaar op hun kin. Hij kijkt niet onder rokjes, duwt geen takjes ergens in. Uw zoontje is heel zuinig, trekt geen handdoeken kapot. Hij bekleedt het meubilair niet met een dun bruin laagje snot. Uw zoon is echt heel lief, mevrouw, uw zoon is

heen. Daar is toch niks op tegen. Als ik u was, zou ik echt alsnog abortus overwegen. Ik had heel graag gezegd, uw zoon raakt niet snel overstuur. Uw zoon smijt als hij zijn zin niet krijgt, geen poep tegen de muur. Uw zoon is tegen alle peuters eerlijk en oprecht. Hij maakt geen oerwoudgeluiden als een donker kind iets zegt. Uw zoontje maakt geen Hitler goed, hij noemt geen peuters gay. Hij overgiet ook geen mogoltjes met gloeiend hete thee. En wordt uw zoon gecorrigeerd, dan trekt hij niet meteen een mes. Uw zoontje stinkt ook niet naar zwavel en hij sist geen 666. Een kutkind, ik zeg het maar gewoon. Een kutkind, wat een naar persoon. Ik draai niet omheen, uw zoon staat ons niet aan, zelfs de pedo in ons team raakt hem met

0: Anders een van de leraren van Erik Ras. Goed, nou, dan hebben we de hele dierentuin voorbij horen komen. En,
1: ja, en zelfs een kutkind.
0: Ja. Maar daar zijn er veel van tegenwoordig.
1: Ja, oh, ja. Zou er wat nieuws onder de zon zijn?
0: Nee, denk ik niet.
1: Ze waren altijd al een heleboel kutkinderen.
0: Ja. Maar er wordt voor Erik ook een plaatje aangevraagd. Om dat allemaal weer goed te maken. Oh, dat heeft hij zelf aangevraagd. Ja.

0: Veluwe FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
4: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
3: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
5: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht, wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
3: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en daar openen we dus met de wielen van de beurs op verzoek van Gert van het bouwteam Erik Ras, die op Veldwijk bezig zijn. En de schilders uit Ermelo zeggen, oh, dat is ook wel heel toevallig. Wij zijn ook op Veldwijk bezig. Maar geen ras te zien hoor. Nee, maar dan moet je even afgaan op dierengeluiden en op een tuin vol met beestjes. En
1: al dat soort dingen.
0: Ja, en wielen van de bus en weet ik veel allemaal wat. Dan kom je ze vanzelf tegen.
1: Ja, zo is dat toch?
0: Ja, welkom terug in het vierde uur alweer. Wij duiken nu in het regionale nieuws, tenminste voor wat we voor handen hebben, van onze vliegende kiep hebben gekregen. En daar gaan we zo eens even in kijken. En dan hebben we het met name natuurlijk over Ermelo, Harderwijk en Putten. Nou ja, laten we er gelijk maar eens even in bijpakken dan. Even zien, wat hebben we hier? Ik pak maar gewoon even wat. Nee, ik pak even gewoon hier even wat. De culinaire fietsroute in Putten. Nieuw deze zomer. En dat is culinaire fietsroute Putten. In samenwerking met de Aker en VVV Putten is dit fietsarrangement tot stand gekomen. De route, 33 kilometer, start bij de Aker, waar je begint met koffie of thee met een puttenaartje met slagroom. Wat is een puttenaartje?
1: Weet je? Dat is een soort gebakje.
0: Een soort gebakje, ja. Maar je kent ze wel?
1: Ja.
0: Okay.
1: Die bestaan al heel lang.
0: Oké, ja, dat zal, maar ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Ja. Nadat je de route via QR-code gescand hebt, kun je van start gaan. Je fietst langs prachtige bezienswaardigheden en afzagplekjes van Putten en de omgeving. Zoals de gedachtenisruimte van oktober 44, Pluktuin, het platteland, Kasteel de Vanenburg, Museumboerderij de Mariahoeve en de Schaapskooi Ermelo. Ook ontbreken de kunstobjecten zoals de Medusa en de monniken van het Solse gaat niet. Na afloop staat er bij de Aker een voortreffelijke lunchplank met een drankje naar keuze voor je klaar. De Medusa, wat is Medusa? Weet
1: dat
0: je
1: weet ik niet.
0: Dat weet ik ook niet.
1: De monniken van het gat, dat weet ik wel.
0: Ja, van Solse gaat, ja. Graag een dag van tevoren reserveren bij VVV Putten. Telefoon 35 17 77. 35 17 77. Of mailen naar info@vvvputten.nl. Of via de Aker. Een telefoonnummer is wat ingewikkelder. 351-887. 351-887. Of mail naar info@deaker.nl. Ja, als je ernaar kijkt, dan denk je, wat staat
1: er
0: nou?
1: Staat er Dieker, maar...
0: Dieker, maar ja. Ja,
1: het is de Aker.
0: Deaker.nl. Ja.
1: En kan je iedere dag dat gaan doen? Of
0: ik,
1: niet?
0: Ik denk toch dat het niet uitmaakt. Die route die wordt niet weggehaald.
1: Je moet je wel aanmelden, anders krijg je natuurlijk geen kopje koffie of thee.
0: Nee, precies, ze moeten natuurlijk wel het eten voor je klaar hebben
1: staan. En wat kost dat grapje? Staat er ook
0: dat
1: niet bij?
0: Dat stond er niet bij, nee. Maar dat, als je dat graag wil, dan boeit je dat toch helemaal niks.
1: Oh nee, dat is ook zo. Dat is gewoon leuk om te doen.
0: En het voordeel is natuurlijk dat als je denkt, ik hou me er niet aan, ik ga lekker mijn eigen weg. Dat kan ook nog, hè? Dat je gewoon zelf een fietsroute pakt.
1: Ja, dat kan ook. Zelf bedenkt hoe
0: dat
1: je
0: het moet doen. En dan gewoon er naartoe gaat en daar wel even je ontbijtplankje ophaalt.
1: Ja, zou ik ook doen.
0: Deze komt van jouw lijst.
1: Ja.

0: You can go your own way. Van de lijst van Trace, de team van Trace. Fleetwood Mac natuurlijk. En eens even kijken. En dan kijken we even in de WhatsApp-bak. Want er is weer van alles gaande. Erik Ras. En die zegt, oh, ik zie de schilders uit Ermelo ook nergens zo. Nee, dan hebben jullie, dan zijn jullie, hebben jullie goed verstopt.
1: Ja, misschien is het een spelletje.
0: Ja, dat...
1: Beetje veel.
0: Ja joh, dat, nou. We gaan weer even verder met het regionale nieuws. Zoals dat bijvoorbeeld is, bezwaar uitbreiden van de bedrijfsbebouwing in Putten niet ontvankelijk verklaard. Ja, het bezwaar tegen de vergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsbebouwing op het perceel Huinenbroek 8 wordt niet ontvankelijk verklaard door het college van burgemeester en wethouders. Die nemen daarmee het advies over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften.
1: Nou
0: dat weten we dan.
1: Dan mogen ze door.
0: Ja, gewoon. Ja. En dan gaan we naar Ermelo, naar Roelof en Justina.
1: Oh ja.
0: En die hebben een volgend verzoekje.

0: Bert en de feestbeesten. Ja, daar zal Bert blij mee zijn. Met zijn groep feestbeesten om zich heen.
1: Nou.
0: Zo, op verzoek was dat van Roelof en Justina. Nee. En dan gaan we weer naar Putten. Een fietser, gewond na aanrijding op de rotonde bij de Stationstraat in Putten. En dat is gisteren, vanochtend is dat gebeurd, ja. Om 6:30 op de rotonde.
1: Ja.
0: Bij de rotonde met de Industrieweg. Een verkeersongeval tussen een automobilist en een fietster. Ik heb het idee dat de fietser aan het kostseind heeft getrokken.
1: Ja.
0: De vrouw reed over het fietsgedeelte van de rotonde toen zij werd aangereden door een automobilist. Door de klap belandde het slachtoffer vermoedelijk via de voorruit van de auto een stuk verderop op het wegdek. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp totdat de politie en de ambulance arriveerden. Medewerkers van een bedrijf op het nabijgelegen industrieterrein zorgden tijdens de afhandeling van het incident voor de verkeersregeling, zodat het overige verkeer veilig langs het ongeval kon worden geleid. De fietser was aanspreekbaar en is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Harderwijk. De betrokken auto liep bij de aanrijding nagenoeg geen schade op.
1: Nee, maar die mevrouw wel.
0: Die mevrouw wel, ja. En ja, die auto's, ja, die hebben er helemaal geen last van. Het is tegenwoordig allemaal PFAS, plastic, kunststof en ze noemen het allemaal maar op, joh.
1: Ja.
0: Nou, we hopen dat met die mevrouw goed afloopt verder.
1: Ja, dat hopen we zeker. Want ik bedoel, maar die chauffeur van die auto, die zal wel de sjaak zijn. Een fietser heeft altijd voorrang.
0: Ja, en zeker op een rotonde. Ja. Dus, maar goed, dat gaan we dan nog meemaken.
1: Ja.
0: Er zijn getuigen geweest, dus daar kan eigenlijk geen verwarring over ontstaan.
1: Nee, zo is
0: lijkt
1: het ook.
0: Lijkt mij.
1: Ja.

me up to seasick. And I wish that I could undo.

0: Ja, en we blijven even in Putten. We gaan naar het strand Nulden Zuid of Veluwe Zee Zuid, hoe je het maar noemen wil. Mm-hmm. Want daar is zwemmersjurk. Heb jij wel eens zwemmersjurk gehad?
1: Nee, gelukkig nooit. Nee. Ik heb veel gezwommen, maar ik heb nooit zwemmersjurk gehad.
0: Nee. Nee, dat is ook een apart jeukje, denk ik. Want,
1: dat is zo.
0: Want wie heeft gezwommen bij strand Nulden of dat nog van plan is, moet rekening houden met zwemmersjeuk. De provincie Gelderland waarschuwt voor de recreatieplas bij Putten na meerdere meldingen en klachten. Nou, het is geen plas, het is doorgaand water. Hè?
1: Ja, dat is zo.
0: En voor strand Nulden Noord zijn op dit moment geen meldingen bekend. Dan denk ik wat apart.
1: Ja, dat is wel heel apart.
0: Zwemmersjeuk, dat blijft hangen bij Putten. Dat kan
1: nee,
0: niet.
1: En dat is dan bij Zuid wel en bij Noord niet.
0: Nee, dat is een beetje hetzelfde als stikstof dat recht naar beneden komt hier. Maar uit Duitsland hebben wij geen stikstof.
1: Nee, raar hè?
0: Een beetje heel apart allemaal.
1: Ja. Nou ja.
0: Maar de waarschuwing geldt dus alleen voor Nulden Zuid. En hevige jeuk en rode bultjes krijg je ervan bij het eerste contact. Lichtere jeuk en kleine rode vlekjes. Maar wie vaker wordt blootgesteld, die dus op een gegeven moment denkt, niks meer te maken, ik ga weer het water in. Dan kunnen rode vlekken ontstaan die later overgaan in grotere, hardere zwellingen.
1: Zo,
0: van 1 tot 3 centimeter. En die jeuk kan daarbij flink zijn.
1: Ja, en jeuk is erger als pijn.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dan ga je ze uit je huid snijden, die puisten.
1: Denk je dat?
0: Nou ja, zoals jeuk.
1: Dat zou jij wel denken.
0: Nou ja, op een bepaald moment als je jeuk. Ik heb ook, als ik jeuk heb, dan krap ik net zo lang tot de boel kapot is.
1: Ja, want dan is het over.
0: Ja, dan, pijn is beter te dragen dan jeuk. Ja, ja. Inderdaad. Ja,
1: goed, oké.
0: Maar goed, dus niet naar strand Nulden.
1: Nee, zou ik maar niet doen.
0: En gewoon wegblijven daar.
1: Wegblijven, ja.
0: Eens even kijken, dan hebben we nog juf Alina zwaait af bij school Huinen. Met... Hey, ik wou net zeggen, er komt toch niet de zin met pek en veren naar haar laatste schooldag. Nee, maar met paard en wagen.
1: Ja.
0: Naar haar laatste schooldag. Juf Alina heeft afscheid genomen van school Huinen. Na ruim 30 jaar in het onderwijs gaat de 63-jarige juf genieten van haar vervroegde pensioen. Haar laatste schooldag stond niet alleen in het teken van feest, maar ook van het duidelijke warme kijk op lesgeven. Nou, en als je het hele verhaal
1: het heel
0: interview
1: verhaal,
0: met
1: ja.
0: de foto's erbij wil lezen, dan moet je even naar puttencity.nl. Puttencity.nl.
1: Ja, puttencity.nl.
0: 30 jaar in het onderwijs.
1: Ja, het is een end hoor.
0: Als ik meteen in het onderwijs was gegaan toen ik afgestudeerd was, had ik er nu al 44 jaar in gezeten.
1: Oh jee, dan was je ook al met pensioen
0: ja,
1: geweest.
0: Ja, dan was ik ook al met pensioen. Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nou, dat en dan
1: maar waarom ben je ermee gestopt? Vond je het niet leuk? Het onderwijs.
0: Ik moet even denken, nee, toen ik afstudeerde, toen zat ik net in muzikale ontwikkelingen. En toen kreeg ik een platencontract. En toen dacht ik, ja
1: dat is leuker.
0: Ik ga lekker
1: muziek
0: rond de wereld rond. Want we kregen een platencontract in Duitsland. Dus ik denk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland. Oh, lijkt me wel leuk. Dat school doen, dat kan altijd nog wel als ik oud en verdorven ben, zeg maar. Dus nee, ik ben eigenlijk daarna niet meer begonnen. Pas...
1: Nee.
0: Pas 10 jaar later, toen dacht ik, nou heb ik de muziekwereld wel gezien. Nou ga ik het eens het onderwijs in. En toen ben ik ook eigenlijk via een paar banen in de Achterhoek bij Groot Eermans terechtgekomen.
1: Oh ja.
0: En dat.
1: En dat. Ja, dat dus. Was het dan?
0: Want dat heeft ook niet lang geduurd. Want dan kom je mensen tegen die in de muziek zitten en zeggen, hey, ik ken jou ergens van.
1: Ja.
0: Je hebt platen gemaakt en je hebt dit gedaan en je hebt dat gedaan.
1: En dan begint het weer.
0: En dan begin je hier weer een muzikale carrière. En dat was ook vrij snel het geval.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Nou, dus dat.
1: En nou zit je hier.
0: En nu zit ik hier, ook weer met muziek en gouden hoeren bezig.
1: Ja.
0: Een beetje les, een beetje onderwijs,
1: ja,
0: een beetje opvoeding.
1: Ja, je probeert het wel.
0: Ja,

0: en er komt protest binnen. Victor is geen jazzmusician zoals hier gezongen wordt door Grace Jones. Maar hij is metselaar in het bouwteam van Erik Ras.
1: Dat is ook leuk.
0: Ja, dus dat we dat even weten. Ja.
1: Maar Grace Jones heeft wel een mooie warme stem, vind ik.
0: Ja, dat is een aparte verschijning ook. Hele fijn artiestje ook. Dus, maar je moet ervan houden, maar dat is met alles.
1: Ja, dat is met alles. Maar ik vind dit wel leuk.
0: Ja.
1: En Victor is een metselaar.
0: Nou ja, en Victor is een metselaar. En die komt uit Ecuador en die zijn vandaag ook uitgeschakeld. Ja, die voelt zich ook een Nederlander nu.
1: Oh jee. Ja,
0: precies.
1: Dus hij heeft geen feest gevierd.
0: Nee, er viel niks te vieren. Hè? Nee. Mexico heeft ze verslagen met 2-0.
1: Nou.
0: Dus,
1: jammer dan voor ze.
0: Gemengde zangvereniging De Lofsteen uit Stenenkamer treedt op dinsdag 14 juli op in het atrium van Schouwstaten. Oh, dan moet ik weer bloed prikken. Het koor staat onder leiding van Leander van der Steen. Oh, dat is wel heel toevallig aan de Stenenkamer.
1: Ja.
0: En Rosalinde van der Steen.
1: Dat is zijn dochter.
0: Of zijn vrouw?
1: Nee, dat is zijn dochter.
0: Oké, jij
1: weet dat. Ik heb ze vaker gezien.
0: Zal het koor muzikaal begeleiden op viool. Nu we het even over hebben, die Nassim van jou. Die heeft gewonnen.
1: Dat weet ik.
0: Oh, dat wist je?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, ik had gelezen. Ja. Nou, leuk toch?
0: Ja.
1: Bij deze nog gefeliciteerd, Karim.
0: Ja. Dus, Karim was het. Waarschijnlijk Nassim. Ja. Ja,
1: nee, was Karim goed. Was het.
0: Karim Nasso heette die volgens mij. Zo
1: Hij heeft het goed gedaan.
0: Ja, dus publieksprijs gewonnen, hè?
1: Ja. Ja, van heel Nederland, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is heel knap.
0: Ja. Wat betreft de Lofstem is het een afwisselend programma. Het begint om 7 uur en het atrium is open vanaf 6:30. Atrium fibrilleren, ken ik. Dat is een hartkamer, hè, atrium.
1: Ja, nou ja.
0: De toegang is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. In de pauze is er koffie of thee verkrijgbaar. Dat weten ze nog niet. Dus is of koffie of thee.
1: Ja, maar dat is altijd, hoor.
0: Ja, nou ja, maar ja. Dat is wel handig van tevoren om te weten. Want stel dat er koffie is en je wilt thee.
1: Ja,
0: dan
1: zelf
0: thee meebrengen.
1: Ja.
0: En hier wordt een bijdrage van €1,50. Dan breng je sowieso zelf mee.
1: Ja.
0: €1,50 voor een kopje thee.
1: Ja, nou ja.
0: Ja. Nee, maar ik snap het. Maar iedereen in Schouwstaat is welkom aan het Schouwplein. Vanaf de Engweg is het atrium te vinden via de eerste deur rechts.
1: Ik ga erheen.
0: Ja.
1: Want ik hoef alleen maar over te steken.
0: Ja, je hoeft niet via de Engweg.
1: Nee, ik hoef niet via de Engweg.
0: Nee,
1: ik vind dat altijd wel leuk.
0: Goed, nou dan voor de mensen die denken, oh, wacht even. Dus ik kan twee vliegen in één klap staan.
1: Mm-hmm.
0: Ik kan en Trace zien.
1: Ja,
0: en ik kan het koor zien.
1: Ja.
0: We hebben twee lofstemmen. Eentje die je de stem op zaterdagmorgen die je altijd hoort. En
1: op woensdag.
0: En op woensdag. En de stem die,
1: die niet,
0: van de lofstem.
1: Ja, nee, maar ik zing niet in de lofstem.
0: Nee, dat niet. Maar
1: nee.
0: Je hebt wel een stem die iedereen herkent.
1: Ja, oh ja. Dat
0: gaan we wel, hè.
1: Dat is wel eens, soms wel eens een beetje lastig, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, vind je het lastig?
1: Nou, soms. Ja,
0: maar
1: als je ergens bent en dat mensen in één keer aan je vragen, ben jij Trace van de radio?
0: Ja.
1: Weet je,
0: en wat zeg je dan? Nee, hoor.
1: Nee, hoe kom je erbij?
0: Nou, ik woonde in Kampen, net een nieuw huis, en dan moest ik de loodgieter moest komen, er moest wat gebeuren. En op een of andere manier vond hij dat ik op Karel van der Graaf leek. Hij zegt, ik ken jou. Dus ik denk, ja, misschien als muzikant of als
1: zoiets,
0: weet ik veel wat.
1: Ja.
0: Ja, ik zeg, oh ja, wat dan? Ja, jij bent toch van de radio? Ik zeg, van de radio? Ja, dat met een oog op morgen en hij heeft nu ook een tv-show. Daar heb jij toch? Daar ben jij toch? Ik zeg, wie bedoel je? Ik zeg, ik weet niet waar je het over hebt. Ja, Karel van der Graaf. Ik zeg, nee, dat ben ik niet, joh. En toen ging de telefoon, dus ik pak op. Met de Graaf. Hij wist niet hoe hij dat zien wel zei. Ik had het toch gezegd,
1: Ja.
0: Nou, niet dus.
1: Ja, nou, ja.
0: Maar dat is wel grappig, dat bedoel ik maar.
1: Ja,
0: dat,
1: goed, oké. Ik heb soms dan, maar het laatste kwam ik ergens en toen... dat is de stem van Veluwe FM.
0: Ja.
1: Nee, dat kan ook.
0: Ja, maar...
1: Nee hoor.
0: Nee, maar vind je dat niet,
1: Nee, leuk, nou ja, soms wel. Soms voel streelt
0: niet,
1: het me wel.
0: Ja, nee, maar broer, het hoeft ook niet zo te zijn dat het stoer en grots en weet ik veel wat ermee gaat doen. Maar gewoon, op zich is het toch leuk dat je het ergens voor doet.
1: Ja, dat is zeker leuk. Ja. En dat zijn ook de krenten uit de pap, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: Dat
0: oh, en die krenten heb je vanavond, en, ga je straks weer maken. Ja. Krenten in de pap.
1: Krenten, ja, of rum met rozijnen.
0: Ja, maar rum is ook, ja. Nou. Dat is wel een verschil tussen een rozijn en een krent.
1: Dat is, de een is een krent en de ander is een rozijn.
0: En de een eet de ander. Ja, goed.
1: Nou ja.
0: We gaan weer naar
1: wie weet het verschil, hè?
0: Ja.

0: Ja, en dat waren ze. We hebben een beller. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bas en Trace. Jullie spreken met René. Jullie wilden weten wat het verschil was tussen rozijnen en krenten.
0: Ja.
1: Oké, nou, let op. Oké, Google. Wat is het verschil tussen rozijnen en krenten?
2: Zoals net besproken zijn rozijnen grotere, sappige gedroogde druiven, terwijl krenten afkomstig zijn van een klein, donker druivenras en daardoor een krachtigere, zuurdere smaak hebben. Wil je weten in welke gerechten je ze het beste kunt gebruiken?
1: Begrijpen jullie het?
0: Ja.
1: Google, stop!
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, laat hem ophouden. Daar verbouwt hij de hele hut daar bij jou.
1: Ach wel, nee.
0: Ja, nou, als ik hem hoor, een agressief mannetje hoor.
3: Ja.
1: Nee hoor, helemaal maar, niet. Maar ik heb hem nu harder gezet,
0: ja.
1: Opdat jullie het goed konden horen.
0: Nou precies, ik was even bang dat we niks konden horen. Ik denk, dan wordt ze weer zo krenterig met dat afstellen van het geluid en zo. Maar het blijkt dus eigenlijk een sneuere versie te zijn van een rozijn, een krent.
1: Ja.
0: Een klein bruin droog.
3: Een klein
0: droog,
3: een druifje.
0: Ja,
3: een grote druif en een kleine druif.
0: Ja, ja.
1: Maar
0: ja.
1: Dat heb je zo ook met fruit. Je hebt bijvoorbeeld gewone pruimen natuurlijk. En de gedroogde pruim.
0: Zuurpruimen.
1: En ja, oké, dat is dan weer wat anders. Maar,
0: maar een krent is ook geen positieve benadering.
1: Nee,
0: ze zeggen,
1: inderdaad.
0: Ben jij een krent?
3: Ja.
1: Als, inderdaad, dat is in de, ook geen. Maar dat zijn spreekwoorden, hè?
0: Ja, precies. Maar een druif is ook geen positieve benadering.
1: Nee,
0: jij,
1: inderdaad.
0: Ben jij een druif. En dan kan je wel een rozijn zijn, maar je blijft een druif.
1: Mm. Ja.
0: Dus, ja. Maar goed, waar ben jij fan van druiven of rozijnen? Of krenten of rozijnen?
1: Maakt mij niet uit. Ik vind ze allebei lekker, maar ik eet ze eigenlijk niet. En dat is niet omdat ik ze niet lekker vind, maar ja, ik koop ze niet. Tenzij ze natuurlijk in dingen als krentenbrood of wat zitten, dat eet ik wel. En natuurlijk het gebruikelijke kerst- en paasbrood. En de oliebollen zitten ze volgens mij ook in, of in appeltaart.
3: Ja, ook.
1: Dat soort dingen, maar ik zeg, het is niet dat ik zeg van ik ga een doos of pot rozijnen of krenten kopen.
0: Nee, dat lijkt me ook helemaal niet fijn. Eten ook niet. Gaat verdarren.
1: Nou, dat valt er mee hoor. Maar ja, waarom zou ik?
0: Ja, nou ja, precies. Dus dan denk ik, waarom heb je het überhaupt geprobeerd? Maar ik zit even te kijken. Ik eet elke dag een krentenbol. En ik denk, wat heb ik nou eigenlijk voor bollen? Ja, ik zal even zeggen. Rozijnen krentenbollen heb ik.
3: Ja, daar zitten alle twee in.
0: Rozijnen zitten alle twee in. En dat staat bij. En dat is extra lang lekker.
1: Ja, dus dan zou ik zeggen, geniet er extra lang van, geniet er.
0: Ja, extra lang is bij mij, als ze groter zijn alleen maar zo, dan ben ik er langer mee bezig. Maar als het een klein bolletje is, of dat nou alleen maar rozijnen of krenten, de lengte, ze gaan bij wijze van spreken zo in mijn holle kiezen.
1: Ja.
3: Nou, heb je kleine krentenbolletjes, rozijnenbolletjes?
0: Ja, nou, deze.
3: Even kijken. Oh ja, dat zijn kleintjes. Oh, ik had van die enorme grote van de week.
0: Oh ja, van die grote, ja.
3: Ja, lekker
1: nou,
3: was
1: dan
3: dat.
1: Dan moet je gewoon grote kopen.
3: Ja.
0: Ja, nee, maar ik ben nu, ik eet twee van die dingen 's morgens tussen 6 en 12. Twee van die kleintjes.
1: Oké, okay. Nou, dat kan ook.
0: 15 kilo inmiddels kwijt, hè?
3: Ja, je kan het wel zien, hè?
0: Ja, je kan het zien.
3: Ja. Ja, je merkt het zelf ook.
0: Ja, ik merk het zelf ook. Ja.
3: Dat is alleen maar goed voor je.
0: En ik zit nu op een gewicht, dat heb ik de laatste 6 jaar niet meer gehad. Dus ik ga nu nog even door.
3: Ja, moet
0: binnenkort
3: je doen.
0: Binnenkort zie je me niet meer achter de microfoon. Dan ben ik zo smal dat ik me kan verschuilen achter de grote microfoon.
3: Nou,
1: dat zal denk ik toch ook wel weer meevallen, of niet? Wil je dat we je niet meer zien?
0: Nou ja, dan was ik wel op tv gegaan, toch? Als ik gezien wilde worden. Dus ik hoef niet per se gezien te worden, hoor.
1: Nee.
0: En zeker nu ik zo smal in de schouders word. En denk, wat is dat voor mietje, weet je wel. Ja, Trace zegt altijd dat ik heel smal in de schouders word.
3: Ja, je begint echt smalle schouders te krijgen.
0: Kijk, dat moet ik niet
1: hebben. Hier nog een die smalle schouders heeft in tegenstelling tot de rest.
0: Wat zeg je?
1: Ik zei, troost je, ik heb ook smalle schouders hoor.
0: Ja, nou, dat is geen troost voor mij, hoor. Ik bedoel, dat zou dus betekenen, ik bouw van mijn smalle schouders. Maar gelukkig, René heeft ze ook. Nee, hoor, als ik ergens van baal, dan baal ik ergens van. En dan mag de hele wereld smalle schouders hebben. Maar als ik ze niet wil hebben, dan baal ik ervan.
1: Nou. Oké, nou dat kan. Ja.
0: En want dat heeft te maken, en daar weten vrouwen alles van. Eerder waren mijn schouders breder dan mijn heupen. En nu begin ik een PM-model te worden. En jullie vrouwen vinden het ook niet leuk als een PM-model hebben.
1: Nou, het gaat om het innerlijk. Het gaat niet om het uiterlijk.
0: Oh ja, ik heb dat stokpaardje weer. Oh, het gaat om het innerlijk, ja.
1: Ja, maar ik vind het altijd zo kortzichtig als mensen al meteen iemand op zijn uiterlijk beoordelen.
0: Nee, maar dat doe ik zelf, hè, over mezelf.
1: Ja, oké.
0: Ja, dus ik kijk, als ik een peer zie, dan zal ik echt niet tegen iemand zeggen, jee, wat ben jij een peer?
3: Een toffe peer.
0: Nee. Een toffe peer, dat wordt weer een ander verhaal,
3: ja,
0: hè?
3: Ja, ja.
0: Dus, ja. Nou, maar in ieder geval even bedankt voor het duidelijk maken van het verschil tussen een krent en een rozijn. Dan kunnen we weer mee verder.
1: Ja hoor.
0: Oké.
1: Okay.
0: Doei. Nou, dan gaan we naar het volgende verzoekje, hoor.

econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer. Dan vaart hij.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op. Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan.

0: Zo, dat was even een dubbel plaatje, Green Day. En nou, de volgende muziek staat alweer klaar, maar we gaan weer even wat regio nieuws erbij pakken. Wethouder Cornelissen blijft zich inzetten voor halvinkhuizen, volkshuisvesting en duurzaamheid. En hij is afgelopen donderdag weer geïnstalleerd voor de komende 4 jaar. Hij blijft zich inzetten daarvoor. En als wethouder dus. Als je het hele gesprek met hem en zijn standpunten wil lezen, dan moet je even naar puttersezaken.nl. Puttersezaken.nl. Heb je er vertrouwen in dat de komende 4 jaar in Putten
1: goed gaan? Ja, ik denk dat het wel. Ze hebben al een poosje meegedraaid, dus ze weten al een beetje hoe het moet.
0: Ja, dus ja, precies, want 4 jaar, je bent net bezig en
1: dan moet je weer, en dat vind ik dan wel heel goed, dat je dan nog een kans krijgt om het nog beter te doen, laat ik zo zeggen.
0: Ja, precies, want het eerste half jaar ben je in principe alweer kwijt. Ja. En dan de laatste jaar zijn ze alweer bezig met een nieuwe campagne, dus feitelijk regeer je maar 2,5 jaar. Dus,
1: ja, daarom. Ja. Maar ik vind dat wel een goed iets, dat systeem zo, ja. Ja.
0: Gemeente Harderwijk ontbeert mogelijkheden om de breedte van de strookelweg af te dwingen. Ze zouden het graag breder willen hebben, maar ze hebben geen mogelijkheid om dat te doen. Dus nu gaan ze waarschijnlijk werken met een parkeerverbod. Ik heb zo'n gevoel dat dat nog wel wat opschudding gaat veroorzaken.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Parkeerverbod aan de strookel, want er stikt daar van de vakantiewoningen
1: ja,
0: en zo.
1: Ja, en al dat soort dingen.
0: Hartstikke druk. Dus ik heb zo'n vermoeden dat we daar nog wel het een of het ander over horen.
1: Misschien wel van alles.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe dan ook, we gaan het laatste nummer draaien van dit uur. En dan gaan we naar het nieuws van 11 uur.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug in het vijfde uur weer van de Wereld Wordt Wakker. En we begonnen dit uur met het negende nummer van de 10 van het race.
1: Ja.
0: Klopt, hè?
1: Ja, klopt helemaal. Ja, dus, nog eentje hebben we er te gaan zo meteen.
0: Ja, en dat gaan we zo doen. En we hebben nog wat nieuws uit de regio. En nou ja, mocht er nog verzoekjes komen, heb ik zo het vermoeden dat dat wel gaat passen.
1: Dat dus, zou nog even kunnen, ja.
0: Dat zou nog even kunnen, ja. En nog even. Niet al te lang, laten we zeggen, zo'n kwartiertje nog voor verzoekjes.
1: Ja.
0: En dan,
1: zijn een nummer 3-4.
0: Ja.
1: Ja, zoiets.
0: De Zaaier organiseert een gezellige boeldag. Zaterdag 4 juli aanstaande zaterdag is er bij de christelijk gereformeerde kerk De Zaaier in Harderwijk een gezellige boeldag waarvan alles te koop is. De boeldag bij de kerk aan de Edenherdenstraat 22 begint om 9:30 en duurt tot 13:30.
1: Dat is aanstaande zaterdag.
0: Ja, er zijn kraampjes met onder meer een grote collectie tweedehands kleding, boeken en huishoudelijke artikelen. Ook is er koffie met cake, boterkoek of appeltaart te koop. Evenals heerlijke oliebollen en appelmeillets.
1: Ik begin wel honger te krijgen.
0: Ja,
1: ja, weer om deze tijd en dan krijg je zo'n bericht.
0: Ja, nou, dan nou, even wat anders. Bij het enveloppenspel zijn altijd mooie prijzen te winnen. Er staat een enthousiast team klaar om auto's te wassen. Kijk, dat is de zin van eten gelijk er weer af. Hè?
1: Ja.
0: De commissie die de boeldag organiseert hoopt op 4 juli veel bezoekers te mogen verwelkomen. Nou, we hopen het met jullie.
1: Dat is van 9:30 tot 13:30. Nou, dat kan wel.
0: Ja, maar jij niet.
1: Ik niet. Nee,
0: maar jij bent hartstikke druk.
1: Ik ben hartstikke druk, ja. Na 12 zou eventueel kunnen.
0: Na 12, ja, dan heb je nog tot 9:30. Kan je in ieder geval je auto laten wassen.
1: Ja, dat zou ik kunnen doen. Ja.
0: Goed, we gaan even naar een lief liedje. Zo heet het ook. Hey Laura.

0: Zo, dat was hem. Laura, it's me. En dan hebben we het over Gregory Porter. Die hoorden we. En ja, een beetje zomerse activiteiten. Want het is niet meer zo minnekozing warm als vorige week. Maar het blijft wel zomers, hè? Ja, toch?
1: Wat zeg je?
0: Maar het blijft wel zomers.
1: Ja, tuurlijk. En het, wat ik begrepen heb, ik heb dat even zitten nakijken, dat volgende week weer die hittegolf komt.
0: Jij komt er weer in?
1: Ja. Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: En waarom is dat?
1: Ja, weet jij het? Dus het is, dat hebben de deskundigen, de weersdeskundigen voorspeld.
0: Oké.
1: Okay. Ja, er komt ook dat de oceanen warmer zijn als normaal. En dat heeft er allemaal mee te maken.
0: Oké. Okay. Ja. Ja,
1: dus, we zullen het wel beleven.
0: We gaan het meemaken, ja, dat zeker. En ja, weer zo'n hittegolf. Wat mij betreft hoeft het niet, hoor.
1: Nee, voor mij ook niet, alsjeblieft dus, niet. Ik kan gewoon goed tegen de hitte, dat moet ik wel zeggen. Maar bijna 40 graden is niet normaal.
0: Nee. Maar een beetje zomerse sfeer mag wel.
1: Ja, dat vind ik wel lekker.

0: Gustavo Lima, hij roept gewoon zijn eigen naam. Wat is dat nou toch weer voor
1: flauwekul? Ja, dat vind ik leuk.
0: Tjonge, jonge, jonge, wat een flauwekul, zeg.
1: Weg met die vent.
0: Weg, donderop, man. Een beetje zelfverheerlijking, dat doen we niet aan.
1: Nee, wegwezen, nooit meer draaien.
0: Nee, precies, goed. We gaan weer even naar de regio. Ja, gisteren was er een indrukwekkende opening van de expositie Femicide op de boulevard in Harderwijk. En die werd geopend door burgemeester Jeroen Joon en wethouder Maarten Rekman. En die expositie, dat is een reizende expositie. Mm-hmm. Dus die is, het is ook alweer klaar. Dus, Nou, mocht je het hele verslag van die opening en van de gang van zaken willen lezen, harderwijksezaken.nl, daar kan je het vinden. En als sportverenigingen in Ermelo krijgen één aanspreekpunt voor ondersteuningen. En dat is misschien wel makkelijk.
1: Ja, dat zou wel kunnen, ja.
0: Maar ik weet ook niet hoe het voor de tijd was. Dus voor hetzelfde geld was het dan makkelijk.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja.
1: Goed. Waarom?
0: Dat gaan ze dan meemaken. Het wijkontmoetingscentrum De Vleugel biedt koelteplek aan wijkbewoners voor tijdelijke ontsnapping aan de hitte. Ja, dat is leuk, maar de tijdelijke koelteplek afgelopen dagen is die bezocht, vorige week, door tientallen wijkbewoners. En daar konden ze ontsnappen aan de hitte en elkaar ontmoeten en tot rust komen. Maar ja, nu heb je dat niet meer nodig, hè?
1: Nee, maar misschien volgende week weer.
0: Ja, want volgens jou gaat volgende week weer helemaal van...
1: Ja, dan gaat het helemaal fout.
0: Oh,
1: ja.
0: Van de ratsmodee allemaal weer. Ja.
1: Maar ja, weet je wat het is? Het is natuurlijk wel lekker dat je even bij kan komen. Maar dan ga je weer naar huis en dan zit je weer in die hitte. En dan komt dat als een dikke deken over je heen.
0: Een klap in je gezicht
1: in je nek en overal. Alles dus dat is ook niet zo prettig.
0: Plus,
1: ik denk dat het enige wat helpt is gewoon je kalm houden en veel drinken. Water.
0: Ja. En wat ik ook merk is dat, zoals met die airco, is allemaal leuk en aardig. Maar ik krijg er bijvoorbeeld spierpijn van.
1: Ja, dat kan.
0: Met bepaalde spieren en loopneus.
1: Ja.
0: Dus daar moet ik steeds weer achteraan. En dat is hartstikke vervelend, want je weet nooit waar die heen loopt. Hè?
1: Nee, daarom. En dat is met zo'n leuk loopneus. Ik bedoel, ergens kom je tegen en denk je, hé, daar gaat die weer.
0: Ja, en dan krijg je hier de trap erop en dan kom je in de felle zon. En ach, man. Maar goed, goed als
1: het Ingrid, die stuurde mij een berichtje van dat de overheid en RIVM, die hadden dus aangeraden om 2 liter water per dag te drinken als het heet is. En toen zei ik, niet doen, want je brandt je bek.
0: Ja, als het heet is, ja inderdaad. Ik wou net zeggen, 2 liter water per dag, dat is al standaard. Dus met hitte zou dat meer moeten zijn.
1: Ja,
0: maar, inderdaad.
1: Ik leb er heel wat water weg. Maar ik vind één ding, ik woon heerlijk in mijn appartement. Maar ik vind als water wat je nu uit de kraan haalt, het is allemaal zo lauw. En dan laat je het doorlopen en het blijft lauw. En dan heb ik bedacht, ik heb lege flessen genomen. En daar heb ik water in gedaan en die heb ik in de koelkast gelegd.
0: Kijk.
1: En dat werkt.
0: Kijk, daar heb je het al.
1: Dat is een tip voor mensen die daar ook problemen mee hebben. Dus doe het maar.
0: Ja.
1: En dan heb je lekker koud water.
0: Heerlijk koud water. En als je het nou heel stoer doet, dan doe je het in de vriezer. En dan heb je zelfs een Amerikaanse koelkast. Want dan kun je dat ijs een beetje laten ontdooien. En dan komt er zomaar ijs uit je fles.
1: Lekker, hè?
0: Man.
1: Ja. Heb jij ook een Amerikaan?
0: Ja, ik heb een Amerikaans. Dat heb ik al.
1: Ja, ik had een aan de Vlennepstraat ook.
0: Toen wij naar Harderwijk verhuisden, toen had ik zoiets. We hebben zo'n groot huis. Nou moet er ook een Amerikaan komen met een watertappunt erin.
1: Ja,
0: en ijsblokken en de hele boel. En nu hebben we een hele moderne. Dat typ je meteen in wat je erin stopt. En dan geeft hij precies aan wat er over tijd is en wat niet.
1: Oh,
0: en
1: waar
0: je moet bij de boodschappenlijst. En je kan op afstand je boodschappenlijst checken. Want het gaat via wifi.
1: Nou.
0: En er zit een kookwekker in. En het is een Amerikaanse koelkast die helpt bij het koken. En de voorraadbeheersing is echt
1: geweldig. Is die niet te groot? Neemt die niet te veel ruimte in?
0: Nee, hij is de grootte van de Amerikaanse koelkasten die we altijd hebben. We hebben hem altijd dubbel deurs gehad. Vier deurs gehad. Hè?
1: Ja, had
0: 2 deuren beneden, 2 deuren boven. Ja. En dan hij is zo hoog als ik ben.
1: Ja.
0: Dus 1,90 meter of zoiets. En dan breder dan ik ben. Dat, en zeker nu.
1: Nou, dat gaat ook wel minder worden.
0: Met smalle schouders wordt dat ook weer nog minder. Ik pas in 1,5 momenteel van de koelkast.
1: Ja.
0: Dus nou goed.
1: Maar dat. Ja.
0: Dat dus, inderdaad. Nou, dan eens even kijken. Dan hadden we nog een verzoekje klaarstaan van het bouwteam.

0: Dat is een schoon ingrote neppert is dat.
1: Ja, hè?
0: Ja, want het was jaren geleden hadden we een ras Poetin. En tegenwoordig hebben we meer een nep Poetin. En ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, zo heb je rashonden, luxe honden, werkpaarden en, ja. En noem het allemaal maar op. Poetin blijkt dus geen ras Poetin
1: nee,
0: te
1: nee,
0: zijn.
1: Nee, nee, nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Maar ja.
0: Dan gaan wij naar forse schade na een botsing tussen een bestelauto en een personenauto in Ermelo. En dat is gisteravond gebeurd aan de Stakenburgerweg. Oh, die auto die ligt daar. Oh, dat is ook wel zonde, want er is niet zo heel veel van over.
1: Nee.
0: En die bus ook al niet.
1: Dat is niet heel zachtjes gegaan.
0: Nee, er is wel even een beetje zijn wat krachten bij vrijgekomen.
1: No.
0: Volgens de eerste bevindingen nam de bestuurder van de bestelbus in een bocht de buitenbocht, waardoor het voertuig in botsing kwam met de zijkant van de tegemoetkomende personenauto. En die ligt daar, zie je dat? Hoe dat hoppa. Maar zie jij hier een bocht?
1: Ja, een flauwe bocht in de verte.
0: Een hele flauwe bocht.
1: Dat kan je niet zeggen dat hij de linkerkant nam.
0: Nee, maar goed.
1: Hij heeft het wel gedaan.
0: Het is heftig. En zo te zien. Eens even kijken. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Brak bij zowel de bestelbus als de personenauto een wiel af. Oh, dat is wel heel consequent dan.
1: Ja,
0: een mooi eerlijk verdeeld.
1: Samen, ja.
0: Beide voertuigen zijn afgesleept. Voor één inzittende van de personenauto werd een ambulance opgeroepen. Over de aard van de letsel is niets bekendgemaakt. De bestuurder van de bestelbus is door de politie meegenomen naar het politiebureau.
1: Nou, dan zal hij wel hebben moeten blazen en zo.
0: Ja,
1: dat is toch altijd.
0: Ja, precies. Dat is altijd wel, het zal niet zo zijn dat ze een vierde man nodig hadden voor het klaviassen, denk ik.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: En dan nog weer zo'n bericht. Een meisje op de fiets aangereden door een auto.
1: Die hadden we straks al gehad.
0: Ja, nee, dat was hier in Putten. Maar dit in Ermelo, aan de Puttenweg.
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Tussen een fietser en een personenauto. Het meisje is gewond geraakt. Nou, we hopen dat daaraan goed mee afloopt verder. Ik weet dan wat een drukte van. Nou, we wensen haar heel veel succes, sterkte en alles wat ze nodig heeft.
1: Zeker.
0: En dan gaan wij weer een volgend verzoekje draaien. En dat komt van, ook van het bouwteam, klusteam Ras. You can't touch this.

0: Zijn versie van Super Freak, aangevraagd door het bouwteam van Erik en Ras. Dan hebben we nog twee berichten. Eigenlijk drie. Maar we gaan eerst even naar oppositie, voelt zich gepasseerd. Ja, dat hele gedoe met de coalitie maken daar in Ermelo. Dat heeft toch een hoop gesteggel op geregeld. Ja. Dat was al geregeld voordat de boel... Ja, en dat is jaren geleden ook zo gegaan. Dat in Ermelo die politiek onder elkaar, die partijen liggen elkaar schijnbaar niet.
1: Die liggen elkaar niet, nee. En probeer nou eens met elkaar door één deur te gaan.
0: En het grappige is, dan hebben ze dus een coalitie... een partij, een regeringspartij, zeg maar, van een programma gemaakt. Mm-hmm. En ja, daar hebben ze van de oppositie maandag gekregen. En de pers had het donderdag of vrijdag al.
1: Zo.
0: Ja, en dat kan ik beamen. Dat, want wij hadden hem ook al vorige week donderdag of vrijdag. En dat betekent dus dat, dat inderdaad de oppositie pas op plaats. Terwijl er zo gesproken wordt van, oh, transparant en open en eerlijk.
1: Ja, ja.
0: En bah, bah, bah, bah. Maar ja, dat is al nu al 8 jaar of 12 jaar inmiddels hetzelfde verhaal. Het blijft een wespennest, Ermelo.
1: Ja.
0: En als, ja, je gaat als bewoner, denk ik, ook steeds meer wantrouwen kweken.
1: Ja, maar dat is toch ook zo?
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Ik bedoel, ze moeten proberen te besturen.
0: Ja.
1: En ze kunnen met elkaar niet eens het eens worden.
0: Nee.
1: En wat denk je dan als inwoner? Zoek het lekker ook uit.
0: Ja, precies. Daar heb je ook maar zeggen. Als je denkt van, nou, er zitten partijen bij die ik niet vertrouw, dat wordt er niet beter op.
1: Nee, daar wordt er zeker niet beter op. Maar en in de kortste keren moet je weer naar de stembus. En dan ga je eens nadenken en zeg, geef mijn fikkie maar een, mijn portie maar een fikkie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik weet niet of er een fikkie is, hoor. Daar.
0: Ja, ik weet ook niet of er zo'n hondenbelasting in, hè. Of het zinvol is om een fikkie te hebben.
1: Ja, dat weet ik
0: dan,
1: ook niet.
0: Maar goed, dat...
1: Ja, hier hebben ze dus al jaren geen hondenbelasting.
0: Nee.
1: Maar Ermelo weet ik niet.
0: Misschien
1: ook niet, ik denk.
0: Dat is een hoop gesteggel, geloof ik, geweest. Net zoals in Harderwijk. Maar ja, goed. We gaan gewoon even een plaatje draaien. Gwen Stefani met Cool. Ja, lekker cool.
1: Ja, buiten. Lekker cool.
0: Ja.

0: Ja, Gwen Stefani. En dan zijn we toe aan jouw laatste nummer.
1: Ach ja.
0: Ja, wou je nog iemand reanimeren?
1: Ja, dit nummer wordt daarvoor gebruikt, hè?
0: Ja, ja, ja. Die is daar uitermate geschikt voor.
1: Ja.
0: Dus daarom denk ik van, misschien heb je nog plannen.
1: Nee.
0: Maar dan gaan we gewoon draaien.
1: Doe maar.
0: En mocht er wat reanimeren vallen, dan kan dat mooi hier op deze...

0: Zo, wat lekker kunnen oefenen voor het reanimeren.
1: Ja.
0: Staying Alive. En daarmee schieten we aardig op. Het is 11 minuten over 11:30. Dat betekent dat we nog 19 minuten, nog 17 minuten te gaan hebben. En dan...
1: Dan zit het er weer op.
0: Ja,
1: voor deze woensdag.
0: Ja. En we gaan even een plaatje draaien, want... De schrijver van YMCA in de Navy en in de West of zoiets.
1: Ja, in de West.
0: De West, ja. Yeah. Dat was de motoragent. En hij verkleedde zich meestal of als motoragent of als militair.
1: Ja.
0: Die was de schrijver. Die is overleden vandaag.
1: Ach, nee toch.
0: Dus dat bericht werd net bekendgemaakt. Dus
1: ze waren te laat met...
0: Met reanimeren, ja. Wij hebben het nog gedraaid, maar het had al geen zin meer.
1: Het had geen zin meer.
0: Nee, hij was er al tussen uitgepiept. Dus even een eerbetoon.

0: Zo, nou even een eerbetoon van de YMCA. Nou hebben we dat ook maar weer netjes afgehandeld.
1: Ja, wij zijn af en toe wel netjes, hè?
0: Ja, nee. Heel erg netjes. Ja. Misschien wel te netjes. Ja, je weet het niet, hè?
1: Nee, waarom?
0: Maar hoe dan ook, we gaan... ja.
1: Wat heb je nog?
0: Ja, ik was een plaatje aan het zoeken, maar ik kan hem niet vinden. Maar dat moet ook niet. Jij weet nog niet wat je gaat eten. Ik weet het ook nog niet. Ga je nog wat leuks doen dan vandaag? Of,
1: ja, ik ga straks naar mijn kleinzoon eten. Straks. En wat ga ik nog meer doen? Oh, weet ik veel. Ja, ik had mijn planten. Ik had planten gekocht. En dus, ik had er 8 gekocht voor het balkon. En 2 zijn al dood.
0: Oh, en ik had dat schiet
1: ze,
0: op.
1: Ja, dat schiet lekker op zo. Ja. En ik had ze dus gewoon hetzelfde. Ik had dus 2 van ieder, weet je wel. Mm-hmm. En ik heb ze allemaal hetzelfde behandeld. En steeds, er ging er steeds van die waar ik 2 van gekocht had, ging er 1 dood.
0: Maar misschien is dat wel, want er zijn toch ook soorten en zo. Als je daar 2 van hebt, dat ook niet goed is. En
1: ja, ik weet het ook niet. Maar
0: misschien moet je er eentje houden of zo.
1: Ja, dat begint automatisch. 2 fuchsia's.
0: 2 fuchsia's. Wat een fuckplant.
1: Wat een fuck.
0: Wat een fuchsia's, hè.
1: Ja, ja. Hortensia's. 2 ja. Hortensia's. 1 okay. Dood. Nou, en ik kan er natuurlijk niet geen verhaal op halen, want het is...
0: Maar,
1: dat is levend spul. En, dat moet
0: en ze stonden op dezelfde plek, dezelfde zon, dezelfde hoeveelheid water.
1: En hetzelfde water om dezelfde tijd.
0: En ook hetzelfde gesprekken met ze gevoerd en zo. Dat je
1: ook alleen, maar de kleuren waren verschillend, dus misschien ligt
0: het ja, kijk, daar heb je het al. Dat is in Nederland ook, hè?
1: Ja,
0: dat,
1: hè? Als je verschillende
0: kleuren hebt, dat dat toch anders uitpakt allemaal.
1: Ja, ik denk dat het daardoor komt. Nou ja, goed, oké. Ik heb ze dus met gepaste eerbied afgevoerd.
0: Begraven.
1: Nou, begraven niet op mijn balkon. Dat lijkt me moeilijk.
0: Nou ja, ze zaten al half in de grond, toch?
1: Ja, daarom.
0: Goed, nou ja. Nou, dan drinken we er maar eentje op de hortensia's en de sansevieria's.
1: Wie wil er een stekkie van mijn fuchsia?
0: Oh ja, fuchsia's.
1: Ja, ja.
0: Stekkie, ja. Ja, ja. Ja, ja.

0: Ja, en dat was hem dan. We hebben er nog eentje te gaan, hè, liedje. Nou, we gaan nou afscheid nemen.
1: Ja, we gaan afscheid nemen. Nou, het was weer een woest genoegen op deze woensdag. Ja. Hè? En nou ja, ik zou zeggen, alle reacties en zo, daar doe je het voor.
0: Precies.
1: Heb het goed. Hou het goed. Dag.
0: Ja, en doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat veel horen bij me aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. Trace is zaterdagmorgen weer.
1: Ja.
0: Samen met Alexander en ik ben er morgen vroeg weer. Dus ik zou zeggen, toedeledokie.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Lunchtijd, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: DB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Het stikstofbeleid voor de Veluwe leidt tot nieuwe spanningen tussen de provincie Gelderland en het kabinet. Beide overheden presenteerden afgelopen week afzonderlijke plannen, maar over de uitvoering daarvan bestaat nog geen overeenstemming. De provincie wil vasthouden aan het eigen eerder uitgewerkte plan voor onder meer de Veluwe en andere Gelderse natuurgebieden. Het Rijk stelt daartegenover dat landelijke maatregelen onverkort moeten gelden, waaronder generieke normen voor de landbouw en aanvullende stikstofreductie in en rond kwetsbare natuurgebieden. Als beide partijen geen overeenstemming bereiken, dreigt het provinciale plan van tafel te gaan en verschuift de uitvoering volledig naar het Rijk. Eigenaren van gemeentelijke monumenten in Ermelo kunnen vanaf woensdag 8 juli opnieuw subsidie aanvragen voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. De gemeente heeft hiervoor opnieuw budget beschikbaar gesteld nadat een aantal eerdere ingediende aanvragen is afgewezen. Omdat het beschikbare budget beperkt is, behandelt de gemeente de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond is bereikt, wordt de regeling direct gesloten. De gemeente adviseert monumenteigenaren om de benodigde documenten vooraf gereed te maken. Als het budget volledig is benut, kunnen nieuwe aanvragen pas vanaf 1 januari volgend jaar worden ingediend. En tot slot, in Ermelo is dinsdag een meisje op de fiets gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het incident vond plaats op een rotonde aan de Putterweg. Het slachtoffer kreeg ter plaatse medische hulp van ambulancepersoneel en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval liep de personenauto schade op aan de voorbumper. De fietser is vermoedelijk over het hoofd gezien door de automobilist. De politie heeft de zaken in de onderzoek. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Across the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
1: Goedemiddag. Hartelijk welkom bij aflevering 331 van het programma Afslag 11. Het is vandaag woensdag 1 juli 2026 en met afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender de 2 van 2 met René de Tukkerstip, maar natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de thema's van deze week. En dat zijn onder andere ontlading, naar aanleiding van de meer dan 180.000 bliksemontladingen in 24 uur. Inmiddels is dat record verbeterd. Buitenaards, naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen als je een alien ontmoet. Religie. Pastoor Freddy of Pater Dico. En dorst, naar aanleiding van de Schotten die overal op het WK al het bier opgedronken hebben. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke plaatjes ook niet af. Dit is Afslag 11 Middle of the Week Radio. Rechts van mij, daar zit hij. Hij is er net komen invliegen. Hij heeft zijn werkethiek pak nog aan. Ziet er goed uit. Albert Portugal, Albert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Alles wel.
2: Ja, ik moet nog zeggen, het is nog best nog wel een beetje warm.
1: Jawel, maar het is vergelijkbaar met, in vergelijking met vorige week. Voor het weekend en in het weekend viel het best wel mee.
2: Dan is het gesmeerde bliksem.
1: Gesmeerde bliksem, maar er komt weer een hittegolf aan, had ik begrepen, ergens half juli. Dus we zijn er nog niet vanaf. Oh. En dat hoeft ook helemaal niet natuurlijk, hè. Het is hartstikke lekker weer. Dus tenminste, als je ervan houdt.
2: Nou, stralend blauwe
1: lucht. Oeh, de blue sky. ILO van René Dees.

0: Ja, Do You Believe in Magic van de Lovin' Spoonful. Dat voel, dat was niet echt ethisch, denk ik. Nee. Schat ik zo in. Dat is wel iets van voor die tijd. En trouwens, Mr. Blue Sky is volgens mij ook van de 70s. Dus dat was dan even buiten de geplaveide paden om het zo maar te zeggen.
1: Nou, ik ben er redelijk overheen gekomen.
0: Ik ook wel hoor. Niks aan de hand.
1: Nee.
0: Zo is het ook. Nieuwe maand. Dus ja, dat begint altijd met de eerste. En de eerste van juli, er zijn ook mensen jarig. Daar gaan we. Denise Lensing, groot vraagteken erachter. Ze is wel jarig, maar leeftijd onbekend bij ons in ieder geval. Net als vorig jaar. Erna van Duinen, dat is wel bekend, die wordt 57. Nou, allebei gefeliciteerd, dames. Alex van der Zouwen, oftewel Kraantje Papi, die wordt 40 vandaag. Birgit Schuurman, die wordt 49. Ruud van Nistelrode, die wordt 50. Oeh. Net als zijn kompaan in de spits.
1: Zou die nog in Amerika zitten?
0: Ruud, zeker. We gaan gewoon gauw verder. Ja. Ruud zijn compaan in de spits. Daar kon hij eigenlijk niet zo goed mee samenvoetballen. Heel bijzonder was Patrick Kluivert. Die wordt vandaag ook 50, dus exact even oud.
1: Weet je wat hij gekregen heeft voor zijn verjaardag?
0: Rijbewijs?
1: Nee, cursus parkeren.
0: Oké. Okay. Nou, beter later nooit, hè? Ja. Pamela Anderson, die wordt 59 vandaag. Het is de geboortedag van Lady Di, de Princess of Wales, die overleed in 1997. Harry Eckers is ook jarig, zometeen een plaatje van. 75 tikt hij aan. En Deborah Harry, ook een plaatje van. 81 vandaag. Het is de geboortedag, je hebt het net niet gehaald. Wim T. Schippers. Die had volgens mij vandaag 84 geworden, maar... Ja, dat is niet meer.
1: Nee.
0: Helaas. Hij is van ons heen gegaan, ik denk anderhalve week geleden of zo. In 1963 op 1 juli wordt de postcode geïntroduceerd in de United States of America. Nou, daar weten ze in Beverly Hills van alles van. In 1973 op 1 juli is het de oprichting van de DEA, de Drugs Enforcement Administration. Bestaat ook nog steeds. In 2008 wordt het rookverbod ingevoerd in de Nederlandse horeca op 1 juli. Straks ook nog een plaatje voor. De oprichting van diverse voetbalclubs, ook op 1 juli. En dat is vooral na fusies. FC Twente, 1965. Fortuna Sittard, 1968. FC Utrecht, 1970. En NEC, 1981.
1: Oh, van wie is NEC dan?
0: Ja, dat is ook een aantal. Ook ja? NEC Nijmegen en dan NEC en nog iets. Hoppakee.
1: Juist.
0: Spanje, die wint in... wat is het? 2012, het EK. Tegen Italië. Op 1 juli. En het is vandaag ook Katie Cotti. Nou, daar vindt Harry Jekkers ook wat van, denk ik, hè?
1: Ja, zeker.
0: En jij ook, denk ik, hè?
1: Komt hij eraan.
0: Harry.
1: Over 100 jaar, mensen.
0: Nou, dan zijn we zeker allemaal dood.
1: Zit Dennis niet meer op de vrachtwagen.
0: Dat denk ik ook niet, nee.

0: Ermelo, een liedje van DJL, daar
1: nou,
0: is hij weer.
1: Het is gewoon een competitie tussen al die AI-artiesten.
0: Ja, nou, daar lijkt het op, hè. We hebben wel doorgekregen dat ene René D. daar niet aan meedoet, hè.
1: Nee, dat is echt een purist, hè.
0: Die schrijft alles zelf, zegt hij.
1: Die liefhebber die het gewoon nog liefst nog op een bierviltje zou
0: schrijven. Nou, dat zou
1: schrijven.
0: Het mooiste zijn. Ja, maar hij deed die gedichten die hij maakte op de weekenden die wij altijd hadden met het elftal, die schreef hij altijd op toiletpapier.
1: Oké, okay,
0: dus,
1: maar
0: hele rolvol.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat zulke grote bierveeltjes zijn er ook niet van zijn gedichten, zeg maar. Hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Hij is wel een grote speler.
0: Ja, dat maar, zeker.
1: Maar grote veeltjes, zo groot zijn ze
0: nee,
1: niet, hoor.
0: Nee, die veeltjes zijn niet zo groot. Nee. Dat klopt. Maar die wc-rollen waren best lang en daar kon je best veel op.
1: Maar dan moet je wel subtiel schrijven, want anders, als ik dat ga doen,
0: dan zit ik van mij in.
1: Dan kan je er ook niet meer best mee afvegen, zeg maar.
0: Dat deden wij ook niet, hoor.
1: Oké, niet meer.
0: Dus, nee. Hey, voor Ermelo hadden we de mannen van het Klein Orkest met over 100 jaar. Nou, dan zijn we inderdaad allemaal dood. Tenminste, de meeste van ons wel, denk ik.
1: De meeste luisteraars wel van ons.
0: Nou, dat weet ik niet. We hebben natuurlijk ook misschien wel een beetje jonge aanwas. Hè?
1: Serieus?
0: Dat zou natuurlijk ook
1: hebben wij nieuws op dit gebied?
0: Er zijn natuurlijk, er worden ook
1: heb
0: links
1: met
0: en rechts,
1: een van de Verdiermus gesproken of
0: zo? Is
1: Als ik moet gokken, dan zou ik daar het eerst op inzetten.
0: Ja? Ja. Oké. En welke Verdiermus? Er zijn er best veel van.
1: Ja, daar
0: gaan we geen uitspraak over doen.
1: Nee, ik denk niet opa Verdiermus.
0: Nee, opa niet, denk ik. Die doet er gewoon hele andere dingen wat dat betreft. We hebben straks even een waarschijnlijk een gast. Dat is nog niet helemaal zeker, maar denk het wel. En eigenlijk zit zijn naam ook in het volgende blokje. Dus we gaan eerst even terug naar de jaren 80.
1: Ja.
0: En daarna gaan we volgens mij naar 1979 of zoiets. Maar doe eens maar eens even voor...
1: De simpele mannen.
0: De simpele mannen, jongens. Hey, don't you. Lekker. Wil jij nog een boterkoekje of...
1: Schuif van huisjes.
0: Oh ja, wordt het weer tijd, hè? Luisteraars.

0: Deborah Harry.
1: Ja, die staat ook in de verjaardagslijst. En vandaag zelfs. Nou, want die is 81 geworden. Ja.
2: Ongelooflijk.
1: Goed, 80? 81. Deborah Harry, yes. En ja, daarvoor hadden we Don't You Forget About Me van onze vrienden van de Simple Minds. En die had jij erin gezet, hè?
2: Ja.
1: Zal ik de donderdag even doen?
2: Ja, doe maar.
1: Donderdag is morgen, is 2 juli. En dan staat Alex Morgan, de voetbalster, hè, uit Amerika, die staat op de verjaardagslijst. Die gaat 37 jaar worden. Het is de geboortedag van Erwin Olaf, die overleed in 2023. Het is ook de geboortedag van Marga Bult, maar zij viert haar verjaardag gewoon nog. Ze wordt 70 morgen. Hans Larousse wordt 71. Bart van Leeuwen wordt 72.
2: Die
1: Bart van Leeuwen, daar blijf je gewoon bij, hè? Dat is echt heel grappig.
2: Maar
1: dat je gewoon
2: Bart
1: dat,
2: van Leeuwen, jaar in het volgende blok heeft. Wordt hij ook geëerd met een plaatje.
1: Ja?
2: Hoort dat...
1: Dubbel zeker.
2: Was ik laatst even met wat puzzelwerk bezig voor een collega van mij. Want wij wouden een oude aflevering terugvinden van Het Zwarte Gat.
1: Het Zwarte Gat.
2: Dat heeft hij jarenlang gepresenteerd. Mm-hmm. Dat was een beetje occulte zaak, mysterie. En wij hebben uiteindelijk beslag weten te leggen op een aflevering die ging over het Zwolse Gat.
1: Oh ja.
2: En je raadt nooit wat er in de aflevering over het Zwolse Gat werd geroepen.
1: Kokkie?
2: Sinterklaas.
1: Sinterklaas, echt waar?
2: Sinterklaas werd er aangehaald.
1: Oeh, nou dan kausaal verband zeg ik.
2: Zeker.
1: Godverdikkie.
2: Maar mooi stem Bart Vleeuw.
1: Ja, zeker mooi
2: stem. Mooie radiostem.
1: In 1600, op 2 juli, was er de slag bij Nieuwpoort. Nou, die kennen we allemaal nog wel.
2: Ja.
1: In 1984 wordt de vlag van Curaçao op 2 juli aangenomen, zoals we die nu kennen.
2: Die blauwe.
1: Ja. In 2001 is het Robert Tools die het eerste kunsthart geïmplementeerd krijgt op 2 juli. En dat heeft hij 5 maanden volgehouden en daarna hield het ermee op. Dan hebben we Live Aid in 2005. 20 jaar na dato vond plaats op verschillende plaatsen op het continent, op de verschillende continenten. Ook een plaatje van. En in 2024 op 2 juli wordt het kabinet Schoof, kent u ze nog?
2: Ja.
1: Beëdigd als opvolger van het kabinet Rutte 4. Ja, dus,
2: vrij snel opgeschoven waren die
1: mensen. Schoven zeker op.
2: Ja.
1: Geloof.
2: Ik geloof. Liefde. En daarna komt er voor de Bart van Leeuwen, hè?
1: Ja.
2: Of voor de Oranjes, dan mag jij kiezen.
1: Alle leeuwen.
2: Oké. Okay. Ook voor Dickie.
1: Ook voor Dickie.

0: Samuel.
1: Het was eigenlijk, bedoeld voor de Bart Verleeuw.
0: Voor Bart Verleeuw, de leeuw komt eraan.
1: Ja, als het allemaal goed gegaan is, dan
0: weten we niet, hè?
1: Nee, dat weten we niet. We kunnen niet in de toekomst kijken natuurlijk.
0: Zeker niet. Nee.
1: We zijn vaak live, maar van deze week even niet.
0: Nu even niet.
1: Even Jacques zometeen live. Dat we konden niet tegelijkertijd live.
0: Hij ging jouw ingesproken dingen ging die gebruiken als jingle.
1: Ja?
0: Dus zeker. Dus
1: daar
0: kunnen
1: we
0: gewoon een klein beetje royalties voor aftikken.
1: Een beetje uit de airfryer iets of zo. Dan kom ik gewoon een keertje bij hem langs.
0: Nou, dat kan sowieso.
1: Zit hier om de hoek natuurlijk.
0: Ja, kan op elk moment kan je als je gewoon even blijft zitten.
1: En voor zo'n talent als, hoort dat. Ik heb nog maandag met twee van zijn collega's op bezoek geweest. Die hebben ook een doorstart gemaakt nadat zij, niet de airfryer, zij hadden een ander product ontwikkeld. Maar daarna stopte de Philips met een divisie.
0: Ja?
1: Die waren voor zichzelf begonnen. Dus die kende Jacques ook.
0: Ja?
1: De koning airfryer zijn ze.
0: King airfryer.
1: Ja, King airfryer.
0: The one and only. Ja. Kijk, dat is mooi als je bekend bent. Zo is het.
1: En goed bekend. Hè?
0: Goed bekend.
1: Niet
0: nee,
1: zo.
0: Het is gewoon positief.
1: Met een scooter of zo.
0: Dat moeten we niet hebben. Nee. Daar gaan we het niet over hebben. Vrijdag is het 3 juli en dan staat Jan Willem Mally in de schijnwerpers. Want dan wordt hij 40.
1: Zit hij nog bij die andere club van Rood-Wit?
0: Dat is Sander.
1: Oh, Sander, sorry.
0: Nee, Jan Willem. Nee, Sander niet volgens mij. 40 jaar. Tjurendi Martina.
1: Oh, die is altijd blij, jongen.
0: Ja, zeker wel.
1: Zeker na die eerste ronde, hoor.
0: 42 lentes jong.
1: Oh, mooi.
0: Faya Laurens wordt 45.
1: Die is niet zo mooi.
0: dat is subjectief.
1: Okay.
0: Margje Fixen, die wordt 51.
2: Jeroen Nieuwenhuizen
0: wordt 54. Tom Cruise, 64. Die zat een beetje te flirten met de vrouw van David Beckham, hè?
1: Nee.
0: Ja, als je de ogen, de blik van hoe heet ze ook alweer? Victoria.
1: Oké. Okay.
0: Als je die zag richting hem, dan...
1: dat was een lip sync.
0: Inderdaad. Do I need to say more?
1: Oké. Okay.
0: Denk het niet. Han van Eyck.
1: Demi Moore. Oh nee, Demina. Dat was niet zo.
0: Nee. 64 wordt Han van Eyck. Vince Clark, die kennen we ook nog wel, straks een liedje van. 66. Het is de geboortedag van Rob Rensenbrink. Daar hebben we ook een plaatje van. Die overleed in 2020, want Rob Rensenbrink, zijn bijnaam was...
1: Mr. Penalty.
0: Nee.
1: Keihard rechtdoor.
0: Nee, dat was Neeskes.
1: Oh.
0: Ja. Rob Rensenbrink maakt ook wel de penalties trouwens, maar niet keihard rechtdoor.
1: Okay.
0: Het slangenmens.
1: Slangenmens.
0: Shaky Zwart, still going strong. 88 wordt hij vandaag. Of vrijdag.
1: Hoor.
0: Zeker. Oprichting van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub op 3 juli 1898. De knak is dat, hè?
1: Knak.
0: Knak. Nou, over Johan Neeskens gesproken. In 1974 op 3 juli wint Nederland van Brazil op het WK van 74 in West-Duitsland. 2-0 werd het. Het is in 2025 de 50ste jubileumeditie van het vierdaagse muziekfestival Rock Werchter. Dat was op 3 juli.
1: Ja, dat is ook tegenwoordig maar 1 dag meer. Hè?
0: Ja, en ook op 3 juli vorig jaar kwam de nieuwe begrotingswet van president Trump. Die kwam er en die heette Big Beautiful Bill. Nou, en daar hebben ze allemaal hun vruchten van kunnen plukken.
1: Zeker.
0: Maar alleen de rijken, denk ik.
1: Olie op het vuur, zeg ik. Olie op het vuur.
0: Trump is het niet, het is God. Is de DJ, hè?
1: Ja, en de DJ die komt zometeen naar 3 uur.
0: Jazeker.
3: It's in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. It's in change, the poetic justice of cause and effect. Respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: High Energy van
1: high
0: Evelyn
1: energy,
0: Thomas.
1: Hey,
0: hij zit er gewoon,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, hij zit er.
0: Ja. Hij moet even de koptelefoon niet door. Hij slaat een kruisje. Ik weet niet hoe het allemaal, of het allemaal gaat lukken.
1: Nee.
0: Dus,
1: hij is toch even aan het nadenken, maar dan komt hij vanzelf bij.
2: Dat geeft niks.
1: Heb jij nog een dagje verjaardag anders?
0: Zeker en vast. Ja. Dat is de zaterdag. Zaterdag is het 4 juli. En dan, er staan nog een partij kanonnen op het schema. Patrick Veldhuizen, 47 jaar. Jeanette Mulder, 54. Ernst Jan de Vries, ook 54. Jazeker. Nou, hè? Het mag wel kosten.
1: Ja.
0: Evelien Neurink, oud-collega, 57. Fatima Morera de Melo, die wordt 48. Het is de geboortedag van...
1: Hadden we ook een feest voor kunnen doen.
0: Ja, kan nog. Misschien wordt hij zo wel gekozen.
1: Dat wordt ook aangevraagd misschien. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk.
0: Het is de geboortedag van Johnny Lyon, die overlijdt in 2019.
1: Daar heeft hij plaat, hè?
0: Ja, kan maar zo. Ja. We gaan het zo meteen horen. Nee. Het is de geboortedag ook van Tony Eijk, die overleed vorig jaar. Ria Bremer is er nog wel. Zij wordt aankomende zaterdag 87. In 1960 komt er een nieuwe vlag met 50 sterren en 13 strepen, omdat er een nieuwe staat is toegetreden tot de VS. Dat is Hawaii. Dat is ook op 4 juli. Op 4 juli 2004 wint Griekenland het EK door Portugal met 1-0 te verslaan in de finale. In 2015 is het de Franse regio Champagne, die wordt erkend als UNESCO Werelderfgoed. Dat is ook op 4 juli. En op 4 juli 2025, klein beetje vanwege te weinig inkomsten denk ik, geeft Oasis na 16 jaar weer een reunieconcert. En dat deze nog even 41 keer, of 40 keer daarna, dus ook nog een plaatje van.
1: Dan kun je daarna gerust nog weer een paar jaar ruzie met elkaar
0: dat
1: maken.
0: Dat gaan ze zeker doen. En het is 4 juli ook Independence Day. Hij heeft nog steeds geen koptelefoon op, volgens mij.
1: Nee, en hij is nog, een koffie. Dus doe snel even een plaatje. Dan krijgen we het er zo meteen bij, hoor.
0: Zijn we zo terug?
1: Vest van de camping, mensen.
0: Nou, lekker hoor. Wat is dit dan?
1: Alweer
0: slapeloos.
1: Dat kan je in je caravan zonder airco, zou dat best kunnen natuurlijk.
0: Ja, maar dat is niet van deze hoor.
1: Nee?

0: zeg hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. Ik ga eens kijken of die heren er nog bij komen. Als jij eruit vinden van dit liedje.
1: Ja.
0: Hebben we hem op de knop? Hebben we hem op de microfoon? Is hij er?
1: Hallo, bent u een vos?
0: Bent u een vos?
2: Ben ik
1: goed te verstaan.
0: Waar zit dat aan dat rode lampje?
1: Ja, nou, het rode lampje. Ja, nee, ja, kan
0: zodra
1: je dan
0: het rode
1: zien.
0: Lampje
1: ja.
0: Moet je niet stilvallen, Dennis.
2: Ik zie het rode licht.
0: Ja. Ja. Het rode licht, dat had ook nog gekund.
1: Dat zou maar kunnen doen.
0: Deze was aangevraagd door volgens mij de fanclub van Cantate.
1: Ja, zeker. Ja, en die kennen wij goed.
0: Die kennen wij zeer goed. Ja. En die is op het ogenblik ook aan het vakantie vieren.
1: Oh, ik dacht aan verjongen.
0: Verjongen, ja, dat klopt. Dat is met een kuurtje met tandjes wisselen, geloof
1: je
0: ik.
1: Je moet heel even Ramses uitzetten, denk ik. Of zo. Oh,
0: je melkgebit zit er nog volgens mij.
1: Mijn melkgebit?
0: Ja.
1: Hey. Zo, is hij weg?
0: Ja. Ja. Dennis heeft zijn melkgebit gewisseld, toch?
1: Ja, of Dennis, Dennis? Goedemiddag.
2: Ik heb een melkgebit, al lang hoor. Lang geleden al. Zeg maar. Ja. Ja, goedemiddag.
1: Hoe is het met de tandjes?
2: Met de tandjes gaat het uitstekend. Ja? Echt waar. Ik voel me een tiener met een beugeltje.
0: Oké. Okay. Kan je bij Jantje al een biefstukpuntjes eten of is het nog alleen een pap?
2: Ja, bij voorkeur kip.
0: Kip, bij voorkeur kip. Oké, okay, ja. Malse kip mensen.
1: En pulled pork, lukt dat ook of niet?
2: Pulled pork lukt ook, maar jawel, is niet zo gaat niet.
1: Nee, nee, nee. Nog niet? Of,
2: Ik heb werkelijk geen idee. Nee, ja. Dat staat in de sterren.
0: En kunnen we zometeen misschien nog, als we wat tijd hebben, vlam in de pijp voor jou?
2: Vlam in de pijp komen altijd. Ja? Ja.
0: Henk Wijngaard?
1: Henkie. Henk, natuurlijk, trucken ze onder elkaar, jongen.
0: Jan van Dul zal zometeen ook nog langskomen.
1: Nu in die, dat verbaasde mij een beetje, ik wist dat niet, maar er zijn dus mensen die gestrooid hebben in de afgelopen periode, omdat het zo warm was, hè?
0: Ja.
1: Dat het asfalt een beetje kapot gaat. Ja. Dat doen ze dus met zout gewoon dan.
0: Hebben we toch al liggen, hè?
1: Huh? Ja.
0: Hebben we al liggen.
1: Ja, niet elk jaar ligt er heel veel zout, hè?
0: Nee, maar goed, het was weer aangevuld.
1: Ja, het is wel weer aangevuld.
0: Je zou toch
1: maar heb je dat ook gedaan, Dennis, of niet?
2: Bij gebrek aan wonder, zout over
0: zand zou toch beter zijn op de Veluwe, toch?
1: Zand erover.
0: Ja, zand erover.
1: Natuurlijk. Maar heb je dat gedaan, Dennis? Ben je ook,
2: Nee, ik stoor alleen in de witte.
1: Dat vind ik ook volstrekt logisch, hoor.
0: Er zit gewoon een hele Amsterdam snuift achter die auto aan.
2: Niet, ik bedoel, bij een beetje warmte zit ik op de camping, hè. Ja. Dat wordt niet gestrooid.
1: Nee, op de camping is een strooiverbod, zeker.
0: Dan trekt hij een rookgordijn op.
1: Rookgordijn? Dat zal toch niet?
0: Jazeker.
1: Van Hanna zelf?
0: Ja, ik heb het maar laten vertellen.
1: Afgelopen weekend nog op...
0: Rookverbod trekt zij op, geloof ik, hè?
1: Ja, ik denk het ook. Hanna.

0: Ja, mensen, het is
1: Kunst
0: alweer...
1: Hard, hè, was
0: het, het uur is alweer omgevlogen.
1: Nou,
0: mensen.
1: Het gaat snel, hè. Voor je het weet is het voorbij.
0: We gaan het volgende uur nog even hebben over ons trauma van de WK-finale in Afrika.
1: 16 jaar geleden.
0: Dat was aan de Zwaluwstraat, volgens mij, hè?
1: Dat was aan de Zwaluwstraat, zeker.
0: Ja, ja, Dennis was altijd verdrongen, maar we gaan zometeen nog even
1: ja,
0: over.
1: Ja, we gaan even zout in de wonden strooien,
2: ja, denk ik.
1: Was
2: het in Amerika? Het was in Amerika.
1: Nee, het was in Afrika.
2: Was in Afrika.
1: Ja, in 2010 was het in Afrika.
2: Dat is ook een Zwaluwstraat.
1: Is dat zeker?
0: Ja, dat deden ze ook altijd het WK-iPad gooien. Hebben ze daar ook nog eens een keer gehouden.
2: Niks mis met je
0: voor die tijd gaan wij nog even een uurtje met reclame doen, mensen.
2: Die wonnen we wel.
1: Ja, precies. Tot zo!

0: حلو أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een groot

0: De brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. In het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tiet voor afslag 11 op Veluwe FM. Je wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit. Uit de jaren 80.

0: Goedemiddag, welkom bij aflevering 331 en daar dan het tweede uur van afslag 11 op woensdag 1 juli 2026. Dat is dan vandaag. Met afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week, alsof de eerste al niet heel erg goed is geweest. De verjaardagskalender komt langs, de 2 van 2 met René, de tukkerstips, maar ook leuke plaatjes die perfect passen bij de week. Thema's die mij even ontgaan zijn, maar blijkbaar heeft deze week ook thema's. Die komen nu pas. Deze week zijn dat, die had ik nog niet gelezen. De ontlading, naar aanleiding van meer dan 180.000 bliksemontladingen in 24 uur. Buitenarts, ja, dat was buitenarts. Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen als je een alien ontmoet, zeg maar.
1: Nou, gebeurt.
0: Ik heb er zojuist twee. Religie. Pastoor Freddy of Pater Dico.
2: Ik hoor, doet u dat nog eens een keer?
0: En dorst. Naar aanleiding van de Schotten die overal op het WK al het bier opdrinken. Dat is mooi, hè?
1: Dat doen zij. Ja,
0: waar de jaren 80, oh, dat gaat dan weer over het programma, ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke platen natuurlijk ook niet af.
2: Ik hoor toch een Utrechtse tongval?
1: Weet je wel, hè?
0: Ja. Ja, dat is de beugel. Afslag 11, middle of the week, radio.
1: Radio. Ja, heel goed. Nou,
2: sluwe Sjaki.
1: Sluwe de slomme slagen.
2: Maar die Utrechtse tongval komt dus door de beugel. Die komt niet door de beugel eigenlijk.
0: Nee, die kan helemaal niet door de beugel.
2: Nee.
0: Shinky Knecht.
2: Nee, je gaat niet gelijk de verjaardag doen, hè?
0: Oh, sorry.
2: Oké, maar jij was wel bekend met het plaatje Baggara, dat van de Schotten was, hè?
0: Jazeker.
2: En het Schotse volkslied is toch eigenlijk, als er toch eentje wereldkampioen van volksliedliederen zingen?
1: Dan zijn zij.
2: Die jongens van Cantate hier om de hoek, die zijn buiten dat plaatje het jaar gevraagd. Hartstikke jaloers
1: dat ze
2: zo mooi kunnen zingen, die Schotten.
1: Nou, dat kunnen ze. Maar de Lewine Boys, die kunnen ook hartstikke mooi zingen, hè? Samen met de Pater.
2: En het gaat over minder goed nieuws, maar uiteindelijk... pakken ze het luchtig op, zeg
1: buurman
2: ik.
1: Bertus, hè? Ja. Nou, daar komt hij aan, hoor.
3: Die nacht dat Bertus stierf, die nacht vergeet ik nooit. Zijn hele huis zat vol en het afscheid was zo mooi. En in de geest van Bertus zelf

0: Jantje Boezeroen. Ja, met de fles. Speciaal. Die had je, dat is een soort voorkennis had jij, denk ik. Waarom stond die erin?
1: Voor de dacht jij. Nee, het was voor de Schotten.
0: Over de Schotten.
1: Maar ik moet eerlijk zeggen, de tweede stem hier op de achtergrond in de studio.
0: Ja, dat was mooi, hè?
1: Die was mooi, inderdaad.
0: Hij heeft alleen de microfoon gekregen. We verschuiven van de microfoon, heel goed. Jij weet dat wel, hoe dat moet.
1: De grote Dijkhuis die gaat er nog altijd verder vanaf zitten. Maar je kon hem mooi mee
0: neuren. Beetje tweede stemachtig. Ja. Hartstikke goed, jongens.
1: Ja, fantastisch. Hebben we nog een dagje verjaardag, Dennis?
2: Zeker.
0: Ja? Heb je iets met spieren?
2: Zal ik die eens voorlezen?
0: Nou, je bent er nou toch.
2: Ja. Echt waar? Ja. Oké, nou, zondag 5 juli. Ja. Dat zal dan komende zondag zijn. Dan
0: denk
2: komt
0: Shinky
2: Knecht. Het aan de kamer vol of de tuin. Ja. 37 jaar.
0: Nou, 37? Mooie leeftijd.
2: Ja, 37 jaar.
1: Nou, ik denk dat het geen barbecue wordt. Want daar is hij niet zo heel goed in.
2: Vroeg gestopt.
1: Ja, okay.
2: Megan Rapinoe. U kent hem wel, hè? Hallo, Megan.
1: Is ook een voetbal, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Dat is met een roze haar.
2: 41. Oh, ja. Die met dat roze haar.
0: Ja.
2: Eurlijk.
0: Ja. Ook van Amerika.
2: Gilbert, 44.
1: Ja.
2: Huey Lewis.
0: Ja.
1: En zijn nieuws.
2: 76. De Power of Love staat erachter, jongens. Ja. Betekent dat wat?
0: Ja,
2: dat wordt dan een plaatje straks of zo.
0: Ja. Nou, dat is het al, hè?
2: Is het al.
0: Jawel.
2: Okay. Nou, verder wie er nog jarig is, komende zondag is de Bikini.
0: De Bikini?
2: De Bikini.
0: Oh, wat leuk. Hoe oud is de Bikini?
2: De Bikini is van 1946.
0: 46.
2: Hoe ben je dan 54 en
0: 86? 80, denk ik, hè?
2: Ja.
0: 80 jaar bikini, mensen.
1: Dan wil je ook niet iedereen van 80 meer in een bikini zien,
0: toch? Nee, van 40 ook niet.
1: Nee. Nou, dus. Voor onze leeftijd is dat kan dat
0: dan
1: nog
0: dan zijn ze al jong, hè? Ja. We moeten door. We moeten echt door nu.
1: Liggen ze echt los in de tas, mensen.
2: In 1954 of in 1964, dat kan ik niet goed lezen.
1: Oh.
2: In de Sun Studio in Memphis neemt Elvis Presley zijn debuutsingel op.
1: Hij moet 54 geweest zijn.
2: That's alright.
1: Anders was hij al dood.
0: That's alright, mama.
2: Ah, goed man. Die zal dan ook wel komen zo meteen. Ja. 1957 of 60. Introductie van de eerste Fiat 500.
0: 57, ja.
2: Exact 50 jaar later de Nuevo 500.
0: Wovo.
2: Goed man. Wovo. We hebben geen Italiaans op de camping.
0: Nee, alleen maar Vulva's, hè? Volvo's, hè?
2: Een heleboel zelfs.
0: Ja,
2: heleboel. 1975, Kaapverdië wordt onafhankelijk van Portugal.
0: Nou, dat zijn ze inmiddels, hè?
2: Ja, dat zijn ze. Nou, hebben dat denk ik nu ook een eigen team, of niet?
0: Ja, die hebben een eigen team.
2: Dat zouden ze mee moeten doen eigenlijk.
0: Rotterdam 2 noemen ze het ook wel.
2: Rotterdam 2.
0: Ja.
2: 2023, de zeer zware zomerstorm Olly.
0: Olly?
2: Leuk man. Olly. Hey, zonder bikini.
1: Dat is dus vaker in dit tijd van het jaar dus, hè?
0: Wie? De storm?
1: De stormen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Zomerstormen.
2: Ja. Zomerstorm. Dat was ook op 5 juli.
1: Ja.
2: Goed man.
0: Ja.
2: De zeer zware zomerstorm Olly, die treft Nederland met windstoten tot 146 kilometer per uur ongeveer, hè? 146.
1: Ongeveer. Niet gemeten, mensen.
2: En in 2025 in de Amerikaanse staat Texas in Kerr County zijn door hevige regenval en stortvloed verwoestende overstromingen veroorzaakt. Wie heeft dit geschreven? Er zijn verwoestende overstromingen veroorzaakt.
1: Ja. Verwoeste overstromingen?
2: Ja. Dat was zonder fijn. Gaan we gelijk om met maandag 6 uur?
1: Nee, we gaan gewoon.
0: We doen even muziek. Voor deze keer.
1: We doen een erasen deze keer.
2: Heel goed.

0: Is Dennis er nog met die playlist of niet?
1: Champagne, ja, nee, nou, de playlist. Je wilt even verjaardag. Of gewoon zijn eigen playlist.
0: Gaat hij de hele show overnemen? Want nou, kan ik hoop het wel. Volgende week kunnen we hem inplannen.
1: Ja.
0: Want ik begreep dat hij er nog enige tijd is, om het zo te zeggen.
1: Hij is in de neighborhood, zeker.
2: Ja, nu in het theater.
0: Maar kunnen jullie volgende week als... kan jij iets met AI en liedjes maken, Dennis?
2: Ik kan zeker met AI liedjes maken. Hoeveel wil je er hebben?
0: Nou, voor één liedje voor.
2: Ik doe alleen wel tweede stem alleen.
0: Oké.
2: Dan wel. Dus ik moet even een eerste stem uitzoeken en dan doe ik er een tweede.
1: Die doen we er wel bij.
0: Die
1: komt
0: doet Alfred of Mark doet hij dan.
1: Ja,
0: dat
1: is geen probleem.
0: Maar ik begreep dus dat jij nog enige tijd in Ermelo vertoeft.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus we beginnen je weer een beetje bekend te raken met alle straten en paarden, om het zo te zeggen.
1: Nou, dat lukt wel, denk ik,
0: en,
1: toch?
0: En je gaat ook volgens mij op wildjacht, hè?
2: Zeker ga ik op wild, ja. Zeker. Ik sta dagelijks achter het wildscherm.
0: Oké.
2: Aan de Ruigenhoek, vlak achter de trimbaan.
0: En
2: de
0: voer je ze dan ook, of niet?
2: Wie?
0: De beestjes.
2: Die zijn er niet.
0: Nee. Je moet eigen voer meenemen. Heb je dat niet gezien? Het apparaat van Mosterd hebben ze daar neergezet. Moet je een kwartje erin doen.
2: Ja,
0: en dan draai je wat voer uit.
2: Een plastic balletje met een plastic ring erin. Ja, heel goed.
1: Dus.
2: Nee, er zijn geen dieren, jongen. Alleen ik en een scherm.
1: Oké. Nou, dat is zonde.
0: Deze week even vragen of wat jongens in het pak.
1: Ja,
0: die kant op kunnen.
1: Ik ken wel een paar die tijd over hebben.
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: Op zich,
2: dat zou wel mooi zijn.
0: En die hebben één
2: jongens in een pak.
0: Met een beste bult voorop.
2: Dan gaat dat toch voorzichtig op een vossen, ja.
1: Letterlijk en figuurlijk. Ja, zeker.
0: Hebben we nog een dagje?
1: Is er nog een dag verjaardag? Ja, nou, denk het wel, toch? Maandag, denk ik.
2: Ja. Maandag.
1: Maandag 6 juli.
2: Maandag 6 juli.
1: Dan gaat hij weer.
2: Ja, ik kan het nu ook lezen.
1: Alles mooi.
0: Heb je hem schoongemaakt,
2: je bril? Dan is 50 cent is jarig.
1: Ja.
2: En hoe oud denk je dat hij wordt?
0: Nou, 50
2: zou leuk zijn.
1: Ja.
2: 51.
0: 51. Inflatie, denk ik.
1: Inflatie, ja.
2: Gordon, 58.
1: Gordon.
2: Sylvester Stallone, 80. En die is even oud als George Bush.
0: Ja. Ook 80,
2: maar er is altijd wel iemand even uit de George Bush, want er zijn er een heleboel.
1: Ja, maar dit is de junior versie. Die zou het niet zeggen.
2: De 80-jarige.
1: Die andere, die doet het niet meer.
0: Nee. Het is ook op een keertje gewoon klaar.
2: Wie het ook niet meer doet is Nancy Reagan. Want
1: dat
2: die is namelijk doodgegaan in 2016.
1: Ja,
2: maar
1: ook
2: we staan
1: deze
2: er maandag toch even bij stil.
1: Dat was hartstikke raar.
2: Ze was jarig geweest. Ja. Had ze er nog geweest.
1: Ja.
2: 1885 zijn de eerste tests van het vaccin tegen hondsdolheid uitgevoerd door Louis Pasteur.
1: Oh, ik dacht Vuitton.
2: Ja, Vuitton ook. Nee,
0: Adrie Koster,
2: maar het is
0: dat
2: nog niet
0: gedaan?
2: Allemaal gelukt. Nee. 1964 in Londen gaat de eerste Beatles film A Hard Day's Night in première.
1: We hebben vast een liedje
2: komt
1: van.
2: Vast een nummertje van, dat moet aanstel dan. 1988, het productieplatform Piper Alpha in de Noordzee wordt getroffen door een aantal explosies, gevolgd door een brand.
1: Dat was geen goed nieuws.
2: Nee. Geen goed nieuws. 167 mensen minder.
1: Jo.
2: Dat was jammer. Grootste ramp in de offshore.
1: Ja.
0: Ja.
2: Wereldwijd of in Nederland, zeg maar?
1: Wereldwijd.
2: Wereldwijd,
1: ja.
2: Maar?
1: Ja.
2: Oké. Okay. Nou, dan hebben we 1995. Generaal Ratko Mladic, die van de Serviërs die in Bosnië wonen, die valt de enclave Srebrenica
1: af.
2: Af, of aan, onder. Of uit, of in.
1: Ja, in. Hij valt
2: in. Karremans viel die ook af, weet ik nog.
0: Ja.
1: Gelukkig hebben ze de foto's nog.
2: 2021, Peter R. de Vries, die wordt neergeschoten. Dat is nog wat serieuzer.
1: Ik wou net zeggen, Servië was toch wel vrij
2: Servië
1: serieus.
2: Dat weet ik toch niet, dat staat er helemaal niet bij.
0: Nee, maar goed.
2: Dan in 20, dat kun je tegenwoordig gewoon ontkennen.
1: Ja, dat is niet gebeurd. Staat
2: wel een briefje, maar het is niet gebeurd.
1: Niet gebeurd.
2: 2025 wel gebeurd. Mathieu van der Poel wint de tweede etappe in de Tour de France. En hij komt ook nog in de gele trui.
1: Ook nog eens een keer, hè?
2: Heel goed, hè?
1: Ja.
2: En dan de laatste maandag 6 juli, de Wereldkusdag. Hoe goed is dat?
0: Ja, zeker.
1: Nou, we gaan even een balletje houden nu, hè?
0: Dico en Don Diego.
1: Ja, dat is bijna
0: grote
1: hetzelfde.
0: Overeenkomsten.
1: Allebei zachte voetjes.
0: Zo is het. Fluwelen touch, mensen. En subtiel in woord en daad.
1: Nou, zeg dat wel, hè.

0: Religie, hè? Ja, personal Jesus.
1: Is het nou zo dat Dennis de hele show jouw aandeel overgenomen heeft?
2: Nou, ik doe er nog eentje en dan is het klaar.
1: Oh, dan zijn we klaar met deze week, hè?
0: Oh, dat is makkelijk.
2: Eén dag, zo kan het zijn. Okay.
1: Dat is wel lekker, dan je volgende week gewoon weer terugkomt. Dan,
0: dat is inderdaad goed nieuws.
1: Ja. Hoe het in Ermelo is en hoe de wildgroei is aangegroeid, zeg maar, hè?
0: Ja. De populatie van het wild in Ermelo.
2: Welk dinsdag 7 jullie doen? Is dat een idee wellicht?
0: Ja. Nou, wat leuk
2: dat je dat niet gedaan. Staat geen keurletje nog.
0: Niet?
2: Oké, komt-ie. Dinsdag 7 juli, de begenadigd Duitse fietser Erik Zadel is 56. Wordt die.
0: Ja.
2: Henkie Vreese, 60.
1: Het scheermes, hè?
0: Ja.
2: Het scheermes. Jeroen van Inkel, 65.
0: Ook een scheermes. Ja.
2: Ringo Star, 86.
0: Ja, die doet het ook nog.
2: Die doet het nog. Staat niet bij dat hij is overleden. Nee, dus dat
0: zal dan aanstaan. Nee, we nemen het een paar uur van tevoren op, hè?
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. En we hebben natuurlijk Bas Westerwil gehad. Die hadden we jaren gemaakt, maar die bleek het net niet gehaald hebben.
1: Dat is
0: kan gebeuren, hè?
2: Dat en dan kun je hem feliciteren.
0: Dat mag, maar dan moet je Henk heten.
2: Ja. Oké, er staat niet bij dat hij is overleden, maar ik denk het haast wel. 1668, Isaac Newton promoveert in Cambridge tot dokter.
1: Ik zag hem vorige week toevallig nog in het bos wonen.
2: Oké, dokter Bernhard.
0: Straks ook een plaatje.
2: 1972, de Nederlandse regering besluit niet langer het gebruik van softdrugs te vervolgen.
0: Nou, daar zijn we beter van geworden.
1: Ja.
0: Hey.
2: Dat zullen ze dan voor die tijd wel hebben gedaan.
0: Dat denk ik ook.
2: 1974... Nederland verliest de finale van het WK voetbal voor de eerste keer met 2-1 van gastland West-Duitsland.
0: Nou.
1: Wat een trauma's,
0: wat
1: mensen.
0: Wat een trauma's. Nou. Hey, wil je het er verder nog over hebben?
1: Nou,
0: je had het over 2010. Wil je,
1: maar heeft het verdrongen, dus je weet het niet meer.
2: Dat was heel anders.
0: Dat was anders.
2: Dat heb ik inderdaad verdrongen, maar dat was helemaal niet tegen West-Duitsland.
0: Nee, dat klopt. Nee,
2: dat
0: die waren toen er al lang uit.
1: Ja.
2: Heel goed. 1990, Bernard Tapie. Die koopt voor zo'n 1 miljard euro, had die liggen, een participatie in Adidas.
0: Zo, de Bernard.
2: Bernard Tapie van het wielrennen, hè?
0: Ja,
2: en later van Marseille.
0: Marseille, inderdaad.
1: Later heeft hij ook nog een postje in achter de tramjes gezeten,
0: Je hebt hem even vastgezet. Wie niet?
2: Beetje ondernemer. Ja. 1996, in de categorie waar van was je ook weer op het moment dat... Richard Krajicek wint als eerste Nederlandse tennisser de finale van Wimbledon.
0: Ja, en voorlopig is hij het enige, hè? Ja, precies. Ja.
2: Nou, tenminste, in het enkelspel. Enkelspel. Die jongens hebben die twee hebben wel een keertje gewonnen.
0: Elting en Arijs.
2: Ja, wel.
0: Dat klopt.
2: 2005 aanslagen. Dit is wel leuk trouwens.
0: 2005 aanslagen.
2: Want die Elting die heeft samen getennist altijd met Tom Kempers. En die woonde hier aan het eind van de straat.
0: Oh, is dat zo?
2: Ken je dat?
0: Nee.
2: Ik weet niet.
1: Schelediek, die woonde hier aan het einde.
2: Tom Kempers, einde van de straat, helemaal aan het eind.
1: Ik zal zo nog even naar hem zwaaien.
2: Ik weet niet of hij er nog woonde. Okay. Maar die speelde samen met Elting bij Apeldoorn destijds.
0: Oké.
2: 2005 aanslagen in Londen op het openbaar vervoer. Waarbij 56 doden vielen.
1: Nou, ja. Niet best.
2: Niet leuk, maar het zijn er vergeleken met dat boorplatform van net.
0: Dat klopt.
1: Zo kan je het luchtig houden.
0: Stop de tijd, mensen.
1: Ik
2: heb er nog één.
0: Nog een dag.
2: 2007 zijn de nieuwe 7 wereldwonderen bekendgemaakt.
0: Aha, nou.
2: Roep je maar. Nu die muziek maar.
1: Ja, de 7 wereldwonderen. En een van die wereldwonderen was echt DJ's gaan dansen.
0: Nou.
1: Dan wordt het altijd heel spannend.

0: Zwaaien.
1: Zwaaien?
2: Ja, the power of love. Ja, je kan ook zwaaien, hè? Want we zitten natuurlijk ook met een zwaartrukker hier in de studio. Hè? Want het is... Ja. Want Dennis, we hebben hier...
3: Stille Willy.
2: Nou, dat valt mee. De motorrijders, die zwaaien allemaal naar elkaar. Hè? Ja. Dus daar hebben we het al pas geleden ook een keer over gehad, volgens mij. Maar de vrachtwagenchauffeurs doen dat niet, denk ik, of wel?
1: Nee, wij doen dat niet. Nee? Wij communiceren hoofdzakelijk met de 27 MC.
2: Ja, oh, echt waar? Is dat nog?
1: Natuurlijk.
2: Ja?
1: Of 29, hoeveel zoveel MC's zijn dat?
0: 27 MC. Ja. Heb je ook nog van die pauwkaarten?
2: Gerard de Vries.
1: Zeker,
2: ja. Oké.
1: Ik ben de Doeftoeter. Echt waar.
0: Oh, dit is je bijnaam.
1: Ja, je moet er bijna.
0: Ja, Droeftoeter hier. Utrecht Zuid.
2: Ja. Droeftoeter 69. Ja, goedemiddag.
0: Ik heb hier een lading zout voor over de A28.
1: Er zijn er niet veel, maar er hangen nog een paar kaartjes bij Henkie Patat. Aan de dokter Hotrop.
2: Henkie Patat. Ja. Nou. Ja, dit zijn ook hele generaties die niet weten wie dat is.
1: Nee,
0: de patatgeneratie weet dat wel.
2: Nou, je ziet wel eens inderdaad op de snelweg dat er even gesigned wordt met lampjes.
0: Ja, maar dat zijn de vakbroeders dan.
2: Dat hoeft niet altijd. Het kan ook gewoon zijn dat je een bekende collega-trucker tegenkomt natuurlijk. Okay.
0: Kom je wel eens bekende truckers tegen?
1: Ik kom dagelijks bekende truckers tegen. Dat is op het moment dat ze bij mij weer terugkomen op het hoofdkantoor.
2: Okay.
1: Ja. Dan ken ik ze eigenlijk allemaal. En dan zwaaien we ook naar elkaar. Okay, is dat niet gezegd? Ja.
2: Zie.
0: Maar het bevalt je wel goed op de bok.
1: Wat mij uitstekend. Nee jongens, ik ga op de bok, maar ik mag echt pas op de bok als ik 65 ben.
2: Ja? Op de bok?
1: Echt waar.
2: Okay. Ja? Dan mag je erop?
1: Dan mag ik erop.
2: Okay. Klinkt een beetje gek hoor.
1: Met de kantoorhokjes en de vergaderzaaltjes.
2: En beleid maken enzovoort.
1: Dan ga ik echt verstand op nul en dan rijd ik naar Noord-Frankrijk en Zwitserland.
2: Oh nee, de Brennerpas.
1: Ik ben vorige week op de Brennerpas geweest. Ja. Twee weken terug. Ja.
2: Maar niet met
1: de kamper. De kamper van neef John.
2: Ja.
1: Dus heb ik nog, dat is leuk, heb je een outlet. Een outlet, net als in Lelystad en in Roermond, heb je er ook eentje op de Brennerpas. Verder weg dan dit.
0: Ja, het is ook iets duurder, denk ik, om te komen.
1: Nee, om te komen wel. Ja. Niet om te kopen, maar wel om te komen.
2: Nee, om te komen.
0: Oké. Nou,
1: tipje voor
0: mensen die wel zo gaan.
2: Jij gaat toch naar Oostenrijk, of niet?
0: Ik ga naar Oostenrijk. Ja. Maar voor de Brenner ben ik er al af.
2: Als je te laat rent, zit je in Italië.
0: Zo is het.
2: Dat is ook zo. Ja. Oké. Zullen we anders iets met religie doen?
0: Ja, en dan een speciale versie, mensen.
2: Ik vond het wel een mooie versie.
0: Oké. Okay.
2: Ja,
0: nou,
2: vond ik, hè?
0: Is subjectief, maar...
2: Vond ik, vind ik.
0: Wij van Kantaten.
2: Wij van Kantaten, ja.
0: Vinden dit een mooie
2: versie,
0: mensen.
2: Verscheuren alles.

0: Ja mensen, ik heb net weer een speciaal verzoek gekregen.
1: Ja.
0: Over de 27 MC.
1: Van de bakkie.
0: Moeten we even...
1: Oh, zo, allemaal.
0: Moeten we even erbij pakken. Nou, ik heb hem zo meteen even naar voren gehaald.
1: Je trekt hem even omhoog.
0: Ik trek hem even omhoog in de lijst.
1: Rode Rinus.
0: Nou, ik...
1: Hoe noem je mij?
0: Rode Rinus. Dennis, heb jij nog een kleine introductie erbij?
2: Kleine introductie. Ja. Ja, we hadden het over, de Koblenz hadden we het over. Ja. Vlakbij Koblenz ligt Kochem.
1: Kochem.
2: Ja. En in Kochem zijn er heel veel Nederlanders die gaan daarheen in die prachtige omgeving. En die gaan dan met z'n allen in een Nederlands café zitten met een Nederlandse uitbater. Liedjes van André Hazes en Frans Bauer zingen. En daar gaat dit prachtige nummertje over. Dit van Pedalenhemmer en Rode Rinus.
0: Nou,
2: die weten dat feilloos te benadrukken.
1: René had het niet beter kunnen doen, mensen.
0: Komt-ie.
3: Als jullie het niet kennen, Kochem, dat ligt in Duitsland. Het is eigenlijk Terschelling, maar dan aan de Moezel.
0: Oh, dan moeten wij ook hierheen dan.
1: Nou, leuk.
3: In de zomer gaan alle mensen uit de Achterhoek op hun brommer er naartoe. En dan gaan ze allemaal met allemaal Nederlanders in een kroeg met Nederlandse barkeepers naar Nederlandse muziek zitten te luisteren. Daar hebben wij een protestsong over geschreven. Nadat P daar een keer op vakantie toevallig terechtgekomen was. Het gaat over een jongen die heet Jochem en die woont in Lochem. En die gaat dan op vakantie naar Kochem. Ja, toevallig, dat rijmt allemaal net. Dat is heel toevallig.

0: Slangen in die gras, mensen.
1: Robbie Rensbrink, die stond op de
0: dubbele punten, mensen. Gras en het slangen, mensen.
1: Ja.
0: Fantastisch mooie.
1: Zeker en vast.
0: Brug hier. En daarvoor hadden we Jochem uit Lochem. Met eigenlijk.
1: Met de boeg naar Kochem.
0: Toelichting die Dennis zelf ook al had gegeven.
1: Ja, dat is goed, hè.
0: Eén op één goed zeg maar, vertaald.
1: Ja.
0: De thema's voor volgende week, Harry. Hebben we daar al iets voor bedacht?
1: We hebben wel iets bedacht. We hebben de trekker. Dit is heel erg populair tegenwoordig om te kijken waar iemand zich bevindt. Ja. En er schijnt 2/3 van de ouders, dat heb jij ons net verteld, schijnt dat te doen.
0: Ja, en hun kinderen te checken. Jeugd.
1: En de jeugd die vindt dat allemaal prima blijkbaar.
0: Schijnt het ook goed te vinden.
1: Ja, dat is op zich ook wel bijzonder, toch?
0: Ja, het is nieuwe geit, hè?
1: Nieuwe geit. Ja, en dan hadden we muziek als medicijn. Daar had je ook een dingetje van. Ja. Dat je gewoon, als je onder het mes gaat, ter voorkoming van een delier.
0: Ja.
1: Dat is op zich best leuk om dat eens een keer te hebben, denk ik.
0: Maar volgens mij is het sowieso lekker toch dat je je eigen playlist kan meenemen.
1: Maar even,
0: naar een open hartoperatie of een heupoperatie.
1: Even rustig nou, hè.
0: Oh, sorry.
1: Ja. Maar dan ook gewoon volledige narcose, zeg maar.
0: Volledige narcose.
1: En dan je liedje op en dan...
0: Ja, schijnt het toch in jouw membrane te landen, om zo te zeggen.
1: Nou,
0: en het is zelfs bewezen, want ze hebben zelfs met een groep gewerkt... die dus zeg maar de surrogaat en de echte hebben gekregen.
1: De placebo's.
0: Ja, placebo's, dat was het goede woord. Ja. En dus, fantastisch toch?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, wanneer kunnen we beginnen?
0: Nou, we gaan eerst de playlist maken natuurlijk. Hè.
2: Hoe heeft dat succes zich uitgedrukt dan al? Waarom was dat fantastisch?
0: Dat die mensen dus uiteindelijk minder naweeën hebben en minder stress hebben. Het delier is volgens mij niet echt lekker om als naweeën te hebben. Maar significant verbeterd met je eigen muziek.
1: Heel goed. Dat is
0: dus
1: mooi.
0: Dus ik raad aan de vaste inzenders om even een plaatje te kiezen.
1: Welke plaat kies je dan, hè? Waarom je helemaal zin gaat worden.
0: Ik zou niet dat plaatje kiezen van de Golden Earring in die operatiezaal.
1: Niet, hè?
0: Nee, want straks gaat die arts helemaal los.
1: Nee, dan gaan we...
0: Je linkerknie wordt je tweede heup. Die gaat eruit, zeg maar.
1: Dus. Hey, dan nog eentje. We hebben heel lang gedacht dat een glaasje wijn of een klein beetje whisky per dag, dat best... goed voor je was.
0: Wijn is fijn, mensen.
1: Dat blijkt helemaal niet zo te zijn, hè? En jij zei al op de app van... Nou, dan kunnen we net zo goed veel drinken.
0: Ja, als er niet goed is dan, en je kan er niet meer vanaf blijven... dan moet je het gewoon allemaal doen.
1: Dus whisky is risky, zeg ik.
0: Whisky is risky, wijn is fijn.
1: Ja,
0: dan moet het eigenlijk... dan pas je misschien nog met een beetje geluk in je spijkerbroek.
1: Dat zou mooi zijn, hè?
0: Hè?
1: Dokter Hoek.
0: Ik denk dat hij bij de meesten onder de navel ophoudt. Maar je weet het nooit, mensen.

0: Ja, ik denk dat we hem af moeten kappen, want anders gaan we het niet...
1: Staat er weer te trappelen.
0: Ja, zeker. Die staat hier sowieso als een zware gesoigneerd hier achter de trap.
1: Ja.
0: Maar we moeten de thema's nog even herhalen, want anders gaat het helemaal mis, mensen.
1: Whisky is risky.
0: Ja.
1: Welke platen kies jij om onder het mes te gaan?
0: Ja.
1: En tracking?
0: Ja.
1: Nou,
0: track en trace, mensen.
1: Track en trace.
0: Track en trace.
2: Dan gaan vissel. Met alles heeft een ritme.
1: Nou, kijk, we hebben er al even volgende week.
0: Maar
1: je bent er volgende week weer gewoon bij, Dennis, toch?
2: Ga ik onder het mes.
1: Hij gaat onder het mes. Ja,
2: wordt liedje even leuk.
0: Ja, goed. Dan zien we je volgende week, Dennis.
1: Nou, in het zit je al, denk ik.
0: Ja, thema's. Er worden fantastische plaatjes, mensen.
1: Veel plezier bij Jacques zometeen. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor er kortsluiting ontstond.

0: stond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
7: Veluwe FM. Je middag is 3 tot 4 uur.
8: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

0: Hele goedemiddag, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nederjam. Elke woensdagmiddag tussen 3 en 4, 6,5 decennia lang. Nederpop, als het maar gemaakt in Nederland of misschien nog wel in Vlaanderen, mag ook af en toe. Dan komt het allemaal goed in dit uur en dat gaan we ook weer doen. We gaan er een aantal Nedereentjes voor je draaien en die hebben allemaal iets met het cijfer 4, 2004, 64, 74, 84 en 94. En natuurlijk blikken we terug op Concertzie van vorige week, want dat was een fantastische happening en ik mocht er 2 dagen bij zijn. Nou, en het werd maar 1 dag, want ik werd helemaal gek van de hitte, dus ik ben gewoon gevlucht. Maar we hebben een paar prachtige opnames die op het strand zijn gemaakt daar en die laat ik je graag horen. En vervolgens zie je Dennis, ons hoofdtechniek van en de drijvende kracht achter Omroep, bezig om de studio nog beter te maken, nog beter te laten klinken. En die is weer precies op tijd klaar. Die technici die zijn goud, fantastisch. Nou, is wel lekker gezellig in de studio. Hè? We gaan beginnen en we beginnen met de best verkochte plaat van 2004. Weet je nog welke het is? Hij komt er zo aan.
1: Zomerradio.
0: Ja, toch een beetje een thema te blijven. En om de jongens van Achtslag 11 natuurlijk een heel groot plezier te doen. Concertzie, dan denk je aan Bluff. Zij sloten het ook dit jaar weer af. En deze band was er ook, de Counting Crows. Hier is Holiday in Spain uit 2004.

0: sketchen.
1: Lekker, hè? Lekker om mee te beginnen. Holiday in Spain natuurlijk, de mannen van Bluff. Ze speelden hem zelf niet in hun eigen set, maar op vrijdagavond waren de Counting Crows er zelf. En wat deden zij? Zij hebben natuurlijk de mannen van Bluff uitgenodigd om samen dit in hun setlist te stoppen. En de grap was, het was helemaal niet van plan om het te doen. Ze hebben het op de dag zelf vast besloten dat ze waarschijnlijk de mannen van Bluff tegenkwamen. En de hele mooie versie was dat. Ik heb er iets van gezien en vernomen. Dus de Counting Crows, Holiday in Spain samen met Bluff stonden vorige week nog op die Brouwersdam, die snikhete Brouwersdam. Het was echt, er waren dan wel schaduwplekken, maar onder het tentdoek stond natuurlijk iedereen en werd het ook snikheet. En als je ging zitten op het asfalt van de dam zelf, dan, dan kreeg je blaren op je billen, zeg maar. Dus dacht, weet je wat, zaterdagochtend, we gaan lekker in de airco-auto en we gaan lekker naar huis rijden. Dat is eigenlijk ook best te doen en zo geschiedde het ook. Nog tweede helft van dit uur een paar mooie fragmenten van Concertatie die de artiest op het strand opnamen. Dat dadelijk, maar eerst even een heerlijke nederhit.
2: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spien. Nederhit.
3: What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down?

0: Ah, een mooie plaat zeg, hey. Dat is S10, die kennen we natuurlijk uit Nederland met Oscar en de Wolf. Dat is een Belgische bandartiest en samen dit hele mooie nummer Save and Sound, gloedje nieuw. En die wil ik je even laten horen als nederhit, want dan hebben we ook de allernieuwste hits. En dan kunnen we weer terug in de tijd. Die terug in de tijd bij ons, dat heet een soort tijdmachine. Dat heet de nederdecennia. En we gaan vooral, dat doen we al een paar weken lang, laten we platen horen die de best verkochte plaat waren van dat jaar op nederpopgebied. En dat noemen we
1: Neder 1.
0: Nou, dan weet je dat ook. Dat is de Neder 1 van een bepaald jaar. En de viertjes zijn aan de beurt. Je hoorde de best verkochte plaat van 2004. In het begin van de uitzending, dat waren The Counting Crows en Bluff met Holiday in Spain. En we gaan terug naar 1964. Hoe leuk is dat? Welkom bij de Nederdecennia.
1: Nederdecennia.
0: Terug dus naar 1964. En daar hebben we een oude tv-bekende van ons.
2: De hits van toen waren we alle.
1: Jaren 60. Neder 1.
2: 1964.
0: Ja, die ken je niet, hè? Misschien ken je hem wel. We hebben hem wel eens gedraaid in het verleden. Dit is meneer Edwin Rutten. Bekend.

0: maar ik beloof, ik zal het nooit meer, nooit meer. Nooit meer.
1: Bekend van een film van Ome Willem, Edwin Rutte natuurlijk. Hoe heet het ook weer? Lus je ook een broodje poep?
0: Nooit meer.
1: Echt een woensdagmiddagprogramma, dus het past eigenlijk wel ook op dit tijdstip van de week. Edwin Rutte, de best verkochte plaat van 1964 op het gebied van Nederpop. En het heette Het spijt me, maar dat had je wel door. We gaan door in de Nederdecennia naar het volgende decennium.
2: Nederdecennia.
1: We komen in de jaren 70 en hebben een band. Ja, die kwamen vorige keer ook al tegen.
2: Een hit van toen.
3: De jaren 70. Neder 1.
1: 1974. Ja, we konden natuurlijk niet om die mannen heen. Die hadden hit na hits. Ze reigden de Paling Sound hits aan elkaar. Het is ook eigenlijk gekomen vanuit deze band. De Paling Sound uit Volendam. Piet Veerman met de Cats. Hier is Be My

0: we krijgen het liedje vol vele la's erin. Dat naar vooruit dan de Cats. En een hele grote hit, Be My Day. Zelfs zo groot dat het de best verkochte nederpopplaat was van 1974. De nederdecennia staan de komende weken en de afgelopen weken vol van de best verkochte platen van een bepaald jaar. En dus na 1974 gaan we naar de jaren 80 en dat wordt dus 1984. Nou, ik neem aan dat je ook zelf mee kan tellen.
1: Nederdecennia.
0: En toen hadden we Erik van Hof met Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day.
2: Een hit van toen.
1: Jaren 80. Neder 1.

0: leuk hè, dat was Roberto Giacchetti en de Scooters natuurlijk uit 1984.
1: De jaren 90.
2: Neder 1.
0: 1994. Ja, dus zijn we gekomen in het laatste jaar waarin we Neder 1 doen. We hebben dus 2004 gedaan in het begin van de uitzending. Net 64, 74, 84. En dus komen we nu heel wiskundig bij 1994 uit. En daar was deze meneer toch echt wel met de allergrootste hit van het jaar. Ik geloof dat hij dit jaar iets van 13 of 14 weken nummer 1 stond. Het ging maar door natuurlijk. Het was de absolute doorbraak van Marco Borsato toen. Dromen zijn bedrog van het Italiaans overgaan naar het Nederlands. En dit was het eerste wapenfeit ervan. Hier is hij dus nog één keer. Marco Borsato. Stop.

0: Zo, lekker om die weer even te horen. Van Marco Borsato, Dromen zijn bedrag. De allerbeste verkochte plaat van het jaar 1994. En daarmee sluiten we de decennia af. We hadden de viertjes deze keer. 64, 74, 84 en 94. De best verkochte platen van dat jaar. En 2004 in het begin van de uitzending. Dus ja, het is bijna half. Ik zou zeggen, de tijd zijn komt er nu aan. Precies half vier. Dus welkom bij Nederjam. Nog een half uurtje te gaan. En je weet dat we heel veel live muziek hebben. En dat staat in het teken van Concert at CEO deze keer. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En zet die radio gewoon nooit uit. Altijd naar Veluwe FM luisteren. Dan weet je wat er gebeurt. En je hoort de allerbeste muziek. En er komt alles goed. En we gaan er eentje draaien in Nederrit. Want dat doen we altijd naar die oude meuk. Even weer naar het heden toe. En die Nederrit is van het vriendje. Of misschien niet het vriendje van een van onze prinsessen. Dat weten we niet. Het is in ieder geval Antoon. En zijn allernieuwste hit heet De Enige. Dus blijf bij ons tot klok van 4 uur. Hè. Er gebeurt nog heel veel leuks. Maar hier eerst onze eigen Antoon.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is

Antoon en het nieuwste nummer, de enige. En heeft het dan wel of niet over onze prinses? Ja, we weten het niet, hè. We mogen niet speculeren en we zijn geen Juice-kanaal, dus we hebben het er verder ook niet over. Maar we hebben hem toch juist net gedaan. Nou, anyway, we gaan live muziek draaien. Dat doen we eigenlijk altijd in de tweede helft van het programma. Dus dat mag nu ook wel. Het is alweer bijna 4 minuten over half. Dus hoog tijd voor live muziek. En we koppelen nu even, het volgende nummer is een combinatie van een nederhit en een live optreden. Kensington is weg, is terug. Krijg je, ze zingen in het Engels. Kensington is volop terug met de nieuwe zanger Jason Down. En hij is echt fantastisch. En hij stond daar ook echt op het podium. Ik heb de opnames gezien, want ik ben, zoals ik zei, weggevlucht van de snikhete plaat van de Brouwersdam. Maar ik heb het op tv nog wel gezien. Ze stonden daar prima. Maar ze deden ook een hele intieme sessie op het strand voor een radiostation. En dat nieuwe nummer, dat mogen zijn hoor. Living For, het is de allernieuwste single. Ze speelden hem a cappella, wat ik al zei, op het strand. Nee, boven in de vuurtoren zelfs, geloof ik. Ja, van Concert at Sea, die rood-witte vuurtoren. Geluisterd naar Kensington en de nieuwe single Living For.

En mooi of niet mooi, hè? Kensington en de Show What You're Living For, de allernieuwste hit. En ik heb er nog zo één, want we waren toch bezig met Concert C. Op hetzelfde strand stond Ilse de Lange met haar nieuwste nummer Something Good. Heerlijk ook. Nee, dan moeten we niet opnieuw Kensington gaan draaien. Daar hadden we niet zoveel zin in, geloof ik. We gaan eventjes even kijken, hoor. Wat er nu gaat gebeuren, dat gaat ook niet helemaal goed. We gaan even een klein andere intermezzootje doen en dan gaan we even dit allemaal klaar doen. We hebben de allernieuwste van Robert van Hemert, waarom ook niet?

Ja, lekker. Robert van Hemert, de nieuwste, hij maakte van die heerlijke nederpop natuurlijk. Een beetje volks en een beetje smartlap, maar ik vind het heerlijk. Het moet er absoluut bij zijn. Wij gaan even terugkijken naar het festival van Concert at Sea. Het gejuich erbij, want op het strand werden er nog veel meer leuke sessies opgenomen. En die zijn allemaal een paar dagen oud, hè? Dus je hoort hier hele recente opnames. Ik heb er 3 voor je klaarstaan. Dadelijk krijgen we Cresip met Sweet Goodbyes. Fleming samen met de Belgische Meteor deed een nummer Niet Nodig, zijn allernieuwste single. En dan hebben we nog een, waar beginnen we mee? Ilse de Lange met haar allernieuwste plaat. Wat is het? Something Good. So Something Good, Ilse de Lange, Fleming en Meteor Niet Nodig. En daarna Cresip en Sweet Goodbyes. Je krijgt ze alle 3 te horen in een prachtig Nederlife blokje hier bij Nederjam.

Lekker nummer toch. Freddy Figuurs, oftewel Fleming, zo kennen we hem beter, stonden samen met Meteor, ook op het grote podium. Maar dit was even een kleine strandsessie die ze deden. Beetje a cappella, niet nodig. Ah, heerlijk nummer toch. En zo gaan we lekker door met de concertie, want ja, natuurlijk was de volgende band er ook weer. Jacqueline Govaert samen met Crash Hip. En de drummer die weg zou gaan, die was er weer bij. Hoe leuk is dat? Sweet Goodbyes, een van de grote hits die ze deden toen ze weggingen. Maar gelukkig zijn ze weer volop terug. Hier is Crash Hip, Sweet Goodbyes, live van het strand.

lekker plaatje hoor je. Dat was de combinatie van Afrojack uit Spijkenisse. Onze eigen DJ van Nederlandse bodem. Samen met die Franse held David Guetta en de Australische zangeres Sia. Met z'n drie hebben ze ooit een Titanium ook geschreven. Een gigantisch hit natuurlijk. Je hoort hem vaak in het WK-stadion. Een van de stadia natuurlijk van het WK-voetbal in Canada, Mexico of Amerika. Nou, laten we er verder niet over praten. Er is erg genoeg allemaal wat er gebeurd is gisteren natuurlijk. Of hier, ja, gisterochtend. En dit was Awake Tonight. Nieuwe single. Dus een mooie samenwerking tussen die drie weer. En die hebben elkaar gevonden. En het resultaat is deze prachtige single Awake Tonight. We zitten weer op. Een uurtje vliegt door je handen heen. Het glipt door je handen heen. Het is zo weer voorbij. We gaan natuurlijk binnenkort ons weer opmaken. Voor die, ja, je kent dat wel, hè? Die hele prachtige augustusmaand met... Ja, die komt er ook weer aan. De zomerhit top 50 en we gaan wat bubbling anders doen. Dat krijg je allemaal de komende weken te horen. We gaan eerst nog een nederritje voor je draaien. En ik kondig hem zo voor je af.

0: sterretjes.
1: Ze stond ook op concert at Sea. Bente, wat een ster op dit moment. Een goed optreden, stevige sound. 3-2-1 is een Nederlandse single. Daar laat ik je mee. Tot volgende week en een fijne

0: goed. MegaJam. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekende op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt...

0: dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 50 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. In Ermelo is dinsdagavond een bestelbus in botsing gekomen met een personenauto. Het incident vond plaats op de Stakenbergweg. Het ongeval gebeurde nadat de bestuurder van de bestelbus in een bocht op de verkeerde weghelft terecht kwam. Na het incident is de bestuurder van de bestelbus meegenomen door de politie. Over de reden daarvan is niets bekendgemaakt. De bestuurder van de personenauto is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In de omgeving van de Binnenburgerweg, de Margrietlaan en de Marijkelaan in Putten is een storing in de openbare verlichting. Daardoor functioneren meerdere straatlantaarns momenteel niet. De gemeente onderzoekt samen met haar aannemer de oorzaak van de storing. Volgens de gemeente gaat het om een complexe technische storing, waardoor nog niet duidelijk is wanneer de verlichting weer volledig zal werken. De gemeente vraagt inwoners geen extra meldingen over deze storing te doen en meldt dat aan een oplossing wordt gewerkt. Zodra meer duidelijkheid is over het herstel, wordt hierover gecommuniceerd, zegt de gemeente. En tot slot, eigenaren van gemeentelijke monumenten in Ermelo kunnen vanaf woensdag 8 juli opnieuw subsidie aanvragen voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. De gemeente heeft hiervoor opnieuw budget beschikbaar gesteld nadat een aantal eerdere ingediende aanvragen is afgewezen. Omdat het beschikbare budget beperkt is, behandelt de gemeente de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond is bereikt, wordt de regeling direct gesloten. De gemeente adviseert monumenteigenaren om de benodigde documenten vooraf gereed te maken. Als het budget volledig is benut, kunnen nieuwe aanvragen pas vanaf 1 januari volgend jaar worden ingediend. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
4: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
4: FM. Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega-meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken, maanden voorbij. We hebben het te druk met onszelf.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het

0: westen weer op en het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Elspeet is de vertraging 3 kwartier. Is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten vertraging. En verder ook wat meer vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek. Hou er rekening met 1 kwartier extra reistijd. De rest van de files levert allemaal zo rond de 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en Knooppunt Grijshoord een kwartier. Ook op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord is de vertraging 20 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. Op de N309 Dronten-Epe bij Elburg een kwartier vertraging. En op de N764 Kampen-Zwolle bij Hattem is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Zeewolde werkt aan een nieuw cultuurbeleid en nodigt inwoners uit om hierover mee te denken. Met een digitale vragenlijst wil de gemeente inzicht krijgen in de wensen en behoeften op cultureel gebied. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het bepalen van de koers voor de komende jaren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar culturele voorzieningen en activiteiten zoals de bibliotheek, festivals, muziekonderwijs, erfgoed en verenigingen. Inwoners kunnen aangeven welke culturele activiteiten zij waarderen, welk aanbod ze missen en hoe cultuur voor iedereen toegankelijk en betaalbaar kan blijven. De provincie Gelderland waarschuwt bezoekers van recreatieplas Strand Nulde Zuid in Putten voor mogelijke zwemmersjeuk. Aanleiding zijn meerdere meldingen van huidklachten na een bezoek aan de zwemlocatie. Dagblad De Stentor meldt dat zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door larven van een parasiet die voorkomt bij watervogels. De klachten zijn doorgaans onschuldig en verdwijnen meestal binnen een week. De provincie adviseert zwemmers om rietkragen en waterplanten te vermijden en zich na het zwemmen direct goed af te drogen en droge kleding aan te trekken. En tot slot, in Ermelo is dinsdag een meisje op de fiets gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het incident vond plaats op een rotonde aan de Putterweg. Het slachtoffer kreeg ter plaatse medische hulp van ambulancepersoneel en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval liep de personenauto schade op aan de voorbumper. De fietser is vermoedelijk over het hoofd gezien door de automobilist. De politie heeft de zaken in de onderzoek. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is de vertraging 3 kwartier. Als een ongeluk gebeurt, de rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. En op de N781 Ede-Wageningen bij Rhenen is het oponthoud ook 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening

0: staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, hè?

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: superstar.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hey.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Ermelo is dinsdag een meisje op de fiets gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het incident vond plaats op een rotonde aan de Putterweg. Het slachtoffer kreeg ter plaatse medische hulp van ambulancepersoneel en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval liep de personenauto schade op aan de voorbumper. De fietser is vermoedelijk over het hoofd gezien door de automobilist. De politie heeft de zaken in de onderzoek. De provincie Gelderland waarschuwt bezoekers van recreatieplas Strand Nulde Zuid in Putten voor mogelijke zwemmersjeuk. Aanleiding zijn meerdere meldingen van huidklachten na een bezoek aan de zwemlocatie. Dagblad de Stentor meldt dat zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door larven van een parasiet die voorkomt bij watervogels. De klachten zijn doorgaans onschuldig en verdwijnen meestal binnen een week. De provincie adviseert zwemmers om rietkragen en waterplanten te vermijden en zich na het zwemmen direct goed af te drogen en droge kleding aan te trekken. En tot slot, eigenaren van gemeentelijke monumenten in Ermelo kunnen vanaf woensdag 8 juli opnieuw subsidie aanvragen voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. De gemeente heeft hiervoor opnieuw budget beschikbaar gesteld nadat een aantal eerdere ingediende aanvragen is afgewezen. Omdat het beschikbare budget beperkt is, behandelt de gemeente de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond is bereikt, wordt de regeling direct gesloten. De gemeente adviseert monumenteigenaren om de benodigde documenten vooraf gereed te maken. Als het budget volledig is benut, kunnen nieuwe aanvragen pas vanaf 1 januari volgend jaar worden ingediend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of kunt, ze vergeet hem.
3: Nou, u kunt gewoon
2: toch wel even uw vraag herhalen?
3: U kunt gewoon mag dat, de voorzitter? Vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. In Putten heeft woensdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een fiets en een personenauto. Het ongeval vond plaats op de rotonde van de Stationstraat en de Industrieweg. De botsing gebeurde rond 6:30. De fietser is na het ongeval met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De rotonde was na het incident deels afgesloten. Medewerkers van een nabijgelegen bedrijf hebben tijdelijk het verkeer geregeld. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De politie onderzoekt de situatie. In Ermelo is dinsdagavond een bestelbus in botsing gekomen met een personenauto. Het incident vond plaats op de Stakenbergweg. Het ongeval gebeurde nadat de bestuurder van de bestelbus in een bocht op de verkeerde weghelft terechtkwam. Na het incident is de bestuurder van de bestelbus meegenomen door de politie. Over de reden daarvan is niets bekendgemaakt. De bestuurder van de personenauto is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En tot slot, de gemeente Zeewolde werkt aan een nieuw cultuurbeleid en nodigt inwoners uit om hierover mee te denken. Met een digitale vragenlijst wil de gemeente inzicht krijgen in de wensen en behoeften op cultureel gebied. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het bepalen van de koers voor de komende jaren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar culturele voorzieningen en activiteiten zoals de bibliotheek, festivals, muziekonderwijs, erfgoed en verenigingen. Inwoners kunnen aangeven welke culturele activiteiten zij waarderen, welk aanbod ze missen en hoe cultuur voor iedereen toegankelijk en betaalbaar kan blijven. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

S'ochtends krijg je scheepsbeschuit en een kopje thee op bed. Dan komt de eerste officier met zijn vinger aan zijn pet. Hij zegt: meneer, ik stoor toch niet? Hier is uw ochtendblad.

We op de wal, dat doen we maar hand in hand. En worden prettig rondgeleid door de vrouw van de commandant. En niemand zit te krap bij kas, je krijgt 100 gulden mee. Het mag

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. In Putten hebben leerlingen van Christelijk College Groevenbeek dinsdag de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de kwaliteit van de lucht, bodem en het water in de gemeente. De presentatie vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Globe Nederland, een programma dat scholieren betrekt bij onderzoek naar natuur en milieu. Tijdens biologielessen voerden de leerlingen op verschillende locaties in Putten metingen uit en verzamelden gegevens over de leefomgeving. Die onderzoeksresultaten werden toegelicht aan medewerkers van de gemeente. De aanbevelingen van de leerlingen worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van een schone en gezonde leefomgeving in Putten. Het stikstofbeleid voor de Veluwe leidt tot nieuwe spanningen tussen de provincie Gelderland en het kabinet. Beide overheden presenteerden afgelopen week afzonderlijke plannen, maar over de uitvoering daarvan bestaat nog geen overeenstemming. De provincie wil vasthouden aan het eigen, eerder uitgewerkte plan voor onder meer de Veluwe en andere Gelderse natuurgebieden. Het Rijk stelt daartegenover dat landelijke maatregelen onverkort moeten gelden, waaronder generieke normen voor de landbouw en aanvullende stikstofreductie in en rond kwetsbare natuurgebieden. Als beide partijen geen overeenstemming bereiken, dreigt het provinciale plan van tafel te gaan en verschuift de uitvoering volledig naar het Rijk. En tot slot, in de omgeving van de Pinnenburgerweg, de Margrietlaan en de Marijkelaan in Putten is een storing in de openbare verlichting. Daardoor functioneren meerdere straatlantaarns momenteel niet. De gemeente onderzoekt samen met haar aannemer de oorzaak van de storing. Volgens de gemeente gaat het om een complexe technische storing, waardoor nog niet duidelijk is wanneer de verlichting weer volledig zal werken. De gemeente vraagt inwoners geen extra meldingen over deze storing te doen en meldt dat aan een oplossing.
6: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: Veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
1: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
0: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
2: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
0: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Eigenaren van gemeentelijke monumenten in Ermelo kunnen vanaf woensdag 8 juli opnieuw subsidie aanvragen voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. De gemeente heeft hiervoor opnieuw budget beschikbaar gesteld nadat een aantal eerdere ingediende aanvragen is afgewezen. Omdat het beschikbare budget beperkt is, behandelt de gemeente de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond is bereikt, wordt de regeling direct gesloten. De gemeente adviseert monumenteigenaren om de benodigde documenten vooraf gereed te maken. Als het budget volledig is benut, kunnen nieuwe aanvragen pas vanaf 1 januari volgend jaar worden ingediend. De provincie Gelderland waarschuwt bezoekers van recreatieplas Strand Nulde Zuid in Putten voor mogelijke zwemmersjeuk. Aanleiding zijn meerdere meldingen van huidklachten na een bezoek aan de zwemlocatie. Dagblad De Stentor meldt dat zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door larven van een parasiet die voorkomt bij watervogels. De klachten zijn doorgaans onschuldig en verdwijnen meestal binnen een week. De provincie adviseert zwemmers om rietkragen en waterplanten te vermijden en zich na het zwemmen direct goed af te drogen en droge kleding aan te trekken. En tot slot, in Ermelo is dinsdag een meisje op de fiets gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het incident vond plaats op een rotonde aan de Putterweg. Het slachtoffer kreeg ter plaatse medische hulp van ambulancepersoneel en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval liep de personenauto schade op aan de voorbumper. De fietser is vermoedelijk over het hoofd gezien door de automobilist. De politie heeft de zaken in onderzoek. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
5: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
5: FM. Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hier is er een nieuw uur met de beste muziek.
7: Leuk dat je luistert.
8: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
9: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Drie in één.

0: the people that live in the town. Don't understand.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kottie in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even

0: Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
0: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
2: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
0: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De 2 zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Wij hebben het lef om deze muziek

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tirum Tango. Toen ik jou de roze Tirum langzaam binnenschreden zag. Met je kaalgevreten mondjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oelala, dat moet vroeger iets gebeuren.

laatst al bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd, en wat me nu na al die jaren nog verwondert,

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere tieroomlovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert.

je weer gedwee en je fluistert, jongen, haal me uit de nesten, want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt, zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd, dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.

kamertje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven, en je vraagt, ben je trouw?

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: weer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen.
1: Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teut: Deutschland, was bist du schön?

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

0: smaak van je radio. Stem af en zet hem klip.
1: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel gauw kwaad, maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

0: V is V, and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheid er nou mee, hè? Weet je maar nou.
6: Is het nu al afgelopen?
7: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 2

0: hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. In Putten hebben leerlingen van Christelijk College Groevenbeek dinsdag de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de kwaliteit van de lucht, bodem en het water in de gemeente. De presentatie vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Globe Nederland, een programma dat scholieren betrekt bij onderzoek naar natuur en milieu. Tijdens biologielessen voerden de leerlingen op verschillende locaties in Putten metingen uit en verzamelden gegevens over de leefomgeving. Die onderzoeksresultaten werden toegelicht aan medewerkers van de gemeente. De aanbevelingen van de leerlingen worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van een schone en gezonde leefomgeving in Putten. In de omgeving van de Pinnenburgerweg, de Margrietlaan en de Marijkelaan in Putten is een storing in de openbare verlichting. Daardoor functioneren meerdere straatlantaarns momenteel niet. De gemeente onderzoekt samen met haar aannemer de oorzaak van de storing. Volgens de gemeente gaat het om een complexe technische storing, waardoor nog niet duidelijk is wanneer de verlichting weer volledig zal werken. De gemeente vraagt inwoners geen extra meldingen over deze storing te doen en meldt dat aan een oplossing wordt gewerkt. Zodra meer duidelijkheid is over het herstel, wordt hierover gecommuniceerd, zegt de gemeente. En tot slot, de provincie Gelderland waarschuwt bezoekers van recreatieplas Strand Nulde Zuid in Putten voor mogelijke zwemmersjeuk. Aanleiding zijn meerdere meldingen van huidklachten na een bezoek aan de zwemlocatie. Dagblad de Stentor meldt dat zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door larven van een parasiet die voorkomt bij watervogels. De klachten zijn doorgaans onschuldig en verdwijnen meestal binnen een week. De provincie adviseert zwemmers om rietkragen en waterplanten te vermijden en zich na het zwemmen direct goed af te drogen en droge kleding aan te trekken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Take a chance, take a chance, take a chance, take a chance, take a chance.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.